0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zomer in Limburg. Dit is L1.
1: Ai.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden.
0: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.

0: nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
1: Lekker!
0: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg! Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
2: Nou, de beste dan weer wakker, dan ik

0: Wien grazen, schreunen en een keer, dan wil ze dit weten maken.
1: Naar eindbuiken kende het niet.
0: Hey, dat zou ik het zien, hè.
1: Die neus zie ik gewoon groeien.
0: Ja, dat dacht ik al. Je hebt zijn figuurzaak. Maak daar maar het leuks van. Nou ja, dat zou ik het zien, hè. Maar gisteren wel. Ik huurde die bier, tenminste alweer klaar. Je was in de winkel. Oh, wat een weer, hè.
2: Ach, hou toch op.
1: Ja, echt hoor.
0: Ja. Ik denk dat die mensen net terugkwamen van vakantie, wordt ook heerlijk baas en zo, maar... Goed dat de laatste mensen ook heel veel naar Noorwegen, gewoon naar Finland, naar Denemarken. Het zit helemaal in te zien, hè?
1: Ja.
0: Maar de zusje geen kiepto, hè?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Nou ja, mijn zus misschien geen andere dingen dan kiepen, maar... Nou ja, het is zo rustig, het is zo serene rust. En mensen kunnen allemaal met de camping gewoon complete televisieprogramma's weer over gemaakt. Afgelopen zondag zat ik over te kijken naar een of ander campingprogramma. Ik denk, wat is dit allemaal? Mensen gingen van allerlei dingen doen en gingen ze op een camping zitten. Neem eens toch, alleen zie je tweeën.
2: Hij heeft het niet gevolgd.
1: Nee.
0: En het zorg was een badje.
1: Ik zit al zelf op de camping. Je raakt ook in tv kijken.
0: Nou, die hoor ik niet meer tegen voor Camping Live hebben. Dat gaan we niet doen, hè. Goed, wat we vandaag wel kunnen doen. Dus we hebben even het raad achter me. Want ik hoop we zo meteen een lekkere zwieper aan geven. Ik mocht het doen voor de laatste keer voor mijn vakantie. Heerlijk.
1: Ja, is ook zo.
0: En dan gaan we eens kijken wat het vandaag weer gaat brengen. Want ik zag dat Maurice van de Vind wel alweer wakker was.
1: Ja, dat was de eerste vandaag zelfs.
0: Ja, die heeft al een plaat neergeknald. Maar ja, Maurice, ik weet niet of het past vandaag in het thema.
1: Nee.
0: Dan moeten we zo meteen maar eens nog een kijken. Eerst maar eens kijken wat de dag ons vandaag brengt. Is het als het goed is de nachttiende?
1: Is de 18e, jong.
0: Kom, jong. Zeg eens even wat erop staat dan op de kalender.
1: Staat dit op.
0: Ja, dat is...
1: Never Give Up Day.
0: Oh, nooit opgeven. Never give up. Dat doen we zeer zeker niet.
1: Dit ga eens 3 weken op vakantie. Ik geef net op.
0: Doe geeft het op, dat weet ik.
1: Ik geef net op.
0: En dan als ik terugkom, dan geef ik gewoon niet op. Want ik ben nog.
1: Dan bestichter en dan ben ik... En daar staat ook een QR-code op.
0: Ja.
1: En dat klinkt zo. Aaimeuk, hè?
0: Ja. De Sjaan Kleven aan dit.
1: Het is ook geen jaartal, die.
0: Nee, dat zal. Maar zo'n Aaimeuk. Kom toch.
1: Oh, de stem kennen we wel.
0: Ah, Ben Frikadelle, hè?
1: Ja.
0: Ah, ja.

0: en vertellen huurden we IBL heen. Met welk nummer?
1: Het huiske.
0: Het huiske?
1: Ja.
0: Wat heeft dat met de dag Never Give Up te maken?
1: Ja, weet ik ook niet. Er staat hier, dit geeft de burger moord als laatste zin.
0: Oh.
1: Dus dat zal het zijn.
0: Misschien net een verbouwing achter de rug, hè?
1: We hebben net alles zelf in de hand.
0: Oh.
1: En het is ook maar goed. Denk positief, zolang het geit. Dat geeft de burger moord.
0: Nou, dat vind ik toch wel een schoene
1: oefening. Never give up,
0: Never give up. Lekker Engels toen, hè? Hey, Limburgse lijn, maak er allemaal niet zo. Dienstdag, steeds erop, 10:06. Fransje Broekhuizen, blablabla. Heet ook een dag, of...
1: Fransje Broekhuizen, nou, dat valt even tegen. Maar wel kleurrijk vandaag.
0: Oh, dat zie ik, joh.
1: Doordraai dinsdag staat er op zijn plaatje. Het rad staat erop. En een hele stapel platen, oude vinyl meuk. En hij zegt daarbij, Doordraai dinsdag op deze 18 augustus... 1868, de ontdekking van helium.
0: Oh.
2: Ik heb het zo op je praten. Als je zo een beetje met helium vakt. Wat ze zo, hè?
1: Hij zegt, voor vandaag moeten we wel even wachten op het rad voor de ontdekking van de volgende. Daar heeft hij helemaal gelijk in natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar hij heeft het niet over Never Give Up Day.
0: Nee, ja, gehoord. Dan zal het misschien wel alleen maar bestaan in het kader van de kalender. Ik weet het nog niet.
1: Ja,
0: misschien
1: even
0: misschien verzonnen hebt. Ja, hallo.
3: Goedemorgen, Pascal en Aad. Het is een doordraai dinsdag. Het is een lekkere doordraai dinsdag.
0: Ja.
3: Ja, ja. Ik ga een nummer voor jullie zingen, origineel gezongen door de King of Rock'n'Roll.
0: Ja, weer.
3: Opgenomen in januari 1969. Een van de mooiste klassiekers aller tijden.

0: Lord, cast it over.
1: And his mama cries. Ja, in de ghetto, opgenomen in januari 1969 tijdens de Memphis Recording Sessions. Mm. De Memphis natuurlijk.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja.
1: Radio.
0: In de Bijlveld, derde kleuving. Ja. Maar goed, dankjewel. Dit heeft Fijn voor ons gezongen, maar wat er ermee bedoelt? Nou, eigenlijk niks, want hij zegt, ik wil even een liedje voor je zingen. Dat vind ik natuurlijk prachtig dat hij een liedje zingt.
2: Ja.
0: Ik ga geen liedje zingen, ik ga gewoon het gedangers doen. Ik ga me even omdraaien, Maarten, want raad zit kloor.
2: Ja, dicht bij zijn beurt, hè. Hebben ze zelf al gezakt.
0: Hey,
2: Hotje.
0: Langzaam komt één vakje zometeen in de belangstelling. En in de belangstelling, daar vexen we het vandaag over. Dat is het thema van vandaag. Dat is ook heel belangrijk. Maar goed, duurt even. Kunnen we ondertussen even koffie drinken voordat het raam een keer stilstaat. En dan kunnen we dadelijk gaan kijken wat het nou precies is. Dat is het thema van de volgende uur. Misschien is er wel iets met Elvis. Ik heb geen idee. Wat?
2: Nou, staat Elvis erop dan?
0: Elvis, Stefan.
2: Ach! Ach, dat is ook leuk.
0: Dat is een chic thema. Oké, Ziekele Klover. Dames en heren, Limburgers. Het thema van vandaag is...
3: Kroeghits!
0: Ja, kroeghits, daar kennen we wel mee, hè?
2: Ah, ja.
0: Wat bleert ze altijd mee in die kroeg? Wat is een favorietje van dich? Wat vindt ze schoen? Wat is op dit moment helemaal hot? Wat denkt ze van nou, heb ik 40 jaar geleden in de kroeg al meegezongen? Ken natuurlijk ook. Laat ze even binnenkomen via de L1-app.
2: Misschien is het koud, zonder jou.
0: Ja, dat is een kroeghit. Ja, Hazes is de basis. Ja, dat is een kroeghit. Maar ja, natuurlijk ook de Engelbewaarder is ook een kroeghit. Ja,
2: ik verscheurde je foto.
0: Ja, ook dat. Ja, ja, ja, ja, papi loopt er niet zo snel. Hebben ook veel mensen in de kroeg gezongen. Ik kan eigenlijk van alles zien dat. Ik ben

0: I like you, but my body isn't ready. Nou, snap ik het dan niet? Helemaal, maar goed.
1: Als je het BNB voor liefde kijkt, dan snap je dat wel.
0: Ja, wat is dat toch allemaal aan de hand? Ja. Ik zag ook het vrouwen ze de Limburgse lines. Dat was meestal een twijfel, hè? Het is al... Toen daar verkeek ik gisteren tot 11 uur.
1: Echt hoor?
0: Nee, toe.
1: Nee. Geen een tijd voor, hè?
0: Nee, Pascal, die loopt alweer op 1 uur, hè?
1: Ja.
0: 4 op 9. Dus ik heb nauwelijks het gezien. Ik vind het zo jammer dat het zo laat pas begint, eigenlijk, hè?
1: Ja, nou over Mario Oethechte, hupsen.
0: Ja, ik heb het over Mario Oethechte, joh. Heb ze ballen? Kunnen we het straks even goed zijn? Dan kennen we dat...
1: Ik gewoon wel even een beetje terugkijken.
0: Duik er maar eens even in. Duiken voor de ganse andere wereld. Dat is de wereld van de kroeghits. Nou ja, gewoon iedereen stemt als ik in de kroeg, hè? Beetje lallen. En de mensen vroeger zingen altijd van die grote bandrecorders. Ze draaien in, dacht ze bieden zelf, oh, we hebben allemaal die platen opgenomen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat was meestal alleen hoe het wiert. Vroeger had ze Peters geluidsbanden, kent ze dat nou?
1: Oh, ja.
0: En J. Bovendeert, Oet Stramprooi. Dat waren allemaal van die mensen die noemen van die bandrecorder bij je op. Ja, die wisten wat kroegheids waren.
1: Ja, ik moet je wel meteen zeggen, Maurice van der Vin...
0: Met een driver seat.
1: Ja, sniffende tears.
0: Ja, ligt er wel gekroegd als ik
1: ja.
0: Nee, dat kennen we niet echt goed. Maar goed, maakt niet goed.
1: En in de ghetto dan?
0: In de ghetto? Ja, zo'n kroegheerder verhaal. Nee. Nu nemen ze keihard huur galder in de ghetto.
1: Nee, maar ja, Marco heeft ook wel voor ons gezongen.
0: Ja, maar dan zei ik wil het alleen even voor u zingen. Dus Lot Ruskelkieke, ben zich allemaal gemeld. Hè. En de allereerste die een positief bericht heeft gestuurd, dat is immers om 10 minuten over 6.
1: Ja.
0: Is dat dit Ralfie van Mosseveld?
1: Dat is Ralfie van Mosseveld.
0: Ja, zeker.
1: Doe mij maar Rick Astley.
0: Never gonna give you up. Ja, dat is inderdaad een lekkere foute kroeg. Dat gaan we zeker erbij zetten. Dankjewel, Ralfie.
1: Ja. Ik zie nou Roland de Buxemeester.
0: Wat nu weer?
1: Die zegt, goeiemorgen Pascal de Maarten. Ik ga voor Gompie met Alice.
0: Hoe de fuck is Alice?
1: Ja,
0: de vormen zijn steeds af. Hoe de fuck is Alice?
1: Die vind ik wel grappig.
0: Dat is wel zeker een plaat. Maar en toen had ze het net over, dat is mijn ene hazes. Ja, en hazes dat is de basis.
1: Is de basis. En daarom Fred, onze wegenbouwer.
0: Ja, ja.
1: Bloed, zweet
0: en tranen. We zien zelf nog een beetje de kroeg hier in bouwen.
1: Hij zegt er wel bij André Hazes senior, zeg.
0: Ja, zeker. Dat is wel de echte.
1: Ja.
0: Ik kom op internet doe heel veel die filmpjes voorbij van het debakel, zeg maar, in Spanje. Waar dat toen het optreden heeft gehad in de arena.
1: Ja, dat is al lang geleden, zeg.
0: Ja, dat meer is 30 jaar geleden. En er zijn nu je opnames van naar boven gekomen. Ja, dat is toch wel fantastisch. Als dat allemaal weer terug is. Wie zenuwachtig te doen was, de Hazes.
1: Ja, er is een film van gemaakt, hè?
0: Ja, prachtig. Ja. De eerste keer die vrouw in beeld, die zoen mooi. Met de bril.
1: Ja, ik weet het nog.
0: Ik zal dubbel. Goed, schieken we hebben de Mira. Ben Stefan Penners in of wie begint ze?
1: Hansje Dekkers.
0: Ah, Hansje.
1: Hansje Dekkers, weer een hele goede merge allemaal. Vandaag is het rad gestopt bij kroeghits.
0: Mm-hmm.
1: Dus wil ik Geer horen, de snollebolletjes met vrouwkes.
0: Ja, vrouwkes. Ja, vrouwkes. Daar begon het mee, hè. Zeker.
1: En dan inderdaad, Stefan Penders ook. Die zegt, goeiemorgen Pascal de Maarten. Voor de volgende uur had ik graag de hoogste tijd van André Hazes.
0: De hoogste tijd van André Hazes. Ja, dat kennen we ook natuurlijk, hè.
1: De hoogste tijd. Altijd met de kroeg mee leeggeveegd, hè.
0: Ja, de hoogste tijd. Dat is het laatste rondje, dat eigenlijk.
1: Laatste rondje, ja. Dan Frans Broekhuis nog even teruggekomen met het plaatje van Doordraai Dinsdag. Had hij nog geen plaatje opgegeven. Hij zegt, voor de volgroeier, het kleine café aan de haven.
0: Van Vader Bram.
1: Ja.
0: Kleine
1: mag dat?
0: Aan de
1: haven. Vind ik wel.
0: Ja, dat is zeker een kroegheer. Heb ik zeker een keer nog meegezongen. Absoluut. Dat is goed. En wat zegt er? Wat is er met de software?
1: Hij zegt dat beeld en geluid niet meer synchroon lopen. Maar ja, dat kunnen wij niet.
0: Sinds vandaag de 18e weer van nog gesynchroniseerd. Hoe Duitsland was dat toch ook altijd? Ja, dacht ze, weet ik zelf, de Bud Spencer, de voor de Duits. Maar dat klopt niet helemaal niet met de lippen en zo. Maar het was wel aan het begin.
1: Zet de ondertiteling maar aan.
0: Dat kent. Kun je de computer opnieuw opstarten, wilt meestal wel een klein beetje werken. Dan over nog Steven van Inge. Die is weer wakker. Zit maar links op de box. Steven, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Op deze doordrijden ze.
0: Ja, juist allemaal.
2: Poeh.
0: Wat is het?
2: Het raad heeft vandaag bepaald.
0: Ja,
2: kroegenhits.
0: Ja, dat kent ze toch wel.
2: Kroegenhits, ja. Dat is alweer eventjes geleden dat we zingen met de bleren in de kroeg.
0: Echt waar?
2: En daar ben ik op het stationsplein de Veldstraat. God, wat een tijd.
0: Bij de peur,
2: allemaal
0: toch? Allemaal
2: niets meer van over.
0: Nee.
2: Maar goed. Ik was dan toch aan het denken voor de huurgloeien van vandaag. Ene van André Hazes.
0: Ja.
2: En zij geloofde mij. Toen hebben we toch wel een uurtje zo met z'n te bleren.
0: Ja,
2: nou heren, een hele fijne dag. Tot morgen aan Radio.
0: Radio, maar in de Veldstraat, dat kost toch niet mee blijven met hazes. Er waren toch andere muziek wat toch gedraaid werd, hè? Was in de team van Back by Dope Demand en Ring That The Thing. Dat was wel jullie schoenen team, dat moet ik wel even toegeven. Dankjewel. Nou goed, wat wel schoen is, is een schoen en kousje inbrengen. En als we in de e-mails weten, dan huren we alles aan verder van Kroegerits. Dan is het natuurlijk wel André Simons, maar die huren we vandaag even niet. Nee. We gaan nu naar Kulsje Frans. Ja, Kulsje Frans, ja. Goedemorgen. En een schöne
3: goeiemorgen.
0: Hallo. Ja.
3: Kulsje Kroegerits zit er natuurlijk heel veel. Maar ik denk dat ik met het liedje wat ik wil vuurstellen voor deze mooie voorgloeier. Hey Kulle, doe bis in je veul.
0: Ja, nou.
3: Van Heuner.
0: De Heuner, hè.
3: Van Epak, wat zeer zeker ook in de weekenden. Winter FC moet spelen. Of Fortuna of Victoria. Dat ze dat zeer zeker in de kroegen vuur af in de wedstrijd huurs.
0: Ja, doe dus het er van.
3: De Heuner met Hey Kulle, doe bis in je veul.
0: Ja, zeker.
3: Hey Kulle.
0: Hey Kulle.
3: Nou, wat de Bataans weer proberen. Groetjes en radio.
0: Radio.
1: Ik heb op de boot gehoord in Kochem.
0: Echt hoor. Ja. Hey, hebben ze ermee gezongen?
1: Zeker.
0: Wat een held was het. We gaan vandaag van Kroegerits. Hier bij Alleen in de Ellen Notting Show met nu James Morrison.

0: Kussenland geweest. Als de Utrechtse en de Vastelovens op nog zuurs, met zo'n prins bovenop de wagen, is dat prachtig om te zien. Oh, dat hebben we meegezongen, hè? Zou ook zomaar een kroegheet kunnen zien, dit eigenlijk, hè? Wat het stukken we vandaag van het draad achter mij geven, Paul. Dat we gewoon voor kroegheet. Doormiddag mei. En misschien hebben ze wel vandaag voor de allereerste keer dat ze ons radioprogramma huurs. Denk ze van, zien we mee bezig. De voorgloeier. En dat betekent dat we gewoon voorgloeien. En één plaats zoeken die we straks gaan ontrijden. Net voor 19:30. En dan kan ze aan meedoen. Sturen we even een appje via de L1-app. En dan komt ze weer bij ons binnen. Zo is het natuurlijk een oud nieuw appje, hè? Want René Thomas zit daar ook door. René, goedemorgen. Welkom. Hallo.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, welkom.
1: Vandaag weer onderweg naar kantoor.
0: Ik huur het.
1: Vandaag, Dordrecht in zich, ja. Kroegenhits. Ja. Ja, daar hoor ik toch voor Hazes is de basis. Ja, ja, André Hazes met het laatste rondje.
0: Laatste rundje.
1: Zou de een keer erin staan, daar ga ik voor Freddy de Roze Flamingo.
0: De Roze Flamingo.
1: Werd gezongen in het weinig niet.
0: Ik ga
1: er zoveel wel gespannen. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis. Volgende week, of tot morgen,
0: Radioa. Radioa, is al heel ver weg, dat duurt zo wel. Veldsoenen, Gallenberg, Geneke Turmers, dankjewel, jong. Hazes is de basis, de laatste rondje gaan we zeker erbij zitten. En laten we hopen dat het niet het allerlaatste rondje is.

0: en zo.
1: Oh, ja. Moesten ze bels komen, zien die 24 op een dag op, hè?
0: 24, wie maakt dan schoon?
1: Ja, dat doen ze gewoon tussendoor, hè? Ik weet al, had ze het op een gegeven moment het Capitool in de buurt van het station in Antwerpen, bij de Zul. Daar had ze zijn ding wat 24 op een dag open. Oh, dat was ook niet zo'n geweldig ding. Ze zingen 24 op een dag, zingen door de TL-buus aan, Maarten. Maar goed, ja, daar weet ik dat van. Dat is wel heel lang geleden. Goed, Hazes is de basis. Nou, is al veelvuldig aangevraagd. Wat kunnen we er naar bieken allemaal?
0: Jantje Stoeltjen, zowel Otje Oetneer, ja. Is er ook gezegd. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende keer de woonboot.
1: Ja, van Stef Eckel.
0: Ja, hij was even de naam kwijt.
1: Ja, maar
0: wij weten toevallig.
1: Stef Eckel, hè.
0: Ja. Mark van Dijk zegt: goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze kroeggids DDD ga ik voor Frans Duits en Django Wagner met In Ons Café.
1: Ja, dat was perfect, hè, In Ons Café.
0: Absoluut,
1: hè?
0: Zeker.
1: Kom er mee zitten.
0: Goed, hoor.
1: Baan.
0: Ruudje Oet Klummen dan. Die zegt vandaag op DD dinsdag gewoon ik voor kroeggids. Jan Smit met Tranquilo.
1: Jantje Smit met Krant. Ja, Jantje Smit is in de mier, hè. Dat is grote Jan geworden,
0: Jantje,
1: natuurlijk.
0: Jantje.
1: Ja.
0: Ruudje Bouten dan nog even. Der zegt: goedemorgen, Pascal en Maarten, kroeghits. Ja, dan is er maar eentje voor mij. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Grappie Sappie.
1: Grappie Sappie. Billy Dans was nog op het Zomerparkfeest afgelopen zaterdag. Ik kon hem net niet aan in die jas trekken, want dan was ze wel weg naar volgende optreden. Was wel schoon. Ik heb dan al de beelden nog gezien dat ze er allemaal helemaal plat gingen met Wappie Sappie. Wappie Sappie.
0: Grappie Sappie.
1: Juist, zo'n Wappie Sappie van maken, maar dat vind ik wel zonde, hè. En we pakken Johan Gertsen nog even mee, de Joker van Post. Dat Jokertje, goedemorgen. Hallo.
2: Ja, goedemorgen, mannen. Goedemorgen, Vogelroes. Hier met Joker van Poster.
1: Hey, welkom.
2: Ik heb deze druilerige ochtend. Ben ik op weg naar Holland weer.
1: Oh.
2: En dus Amsterdam en daarna heb ik een paar adresjes. Dus daar gaan we vandaag posten.
1: Heulands praten.
2: Vogelroes op deze doordraai dinsdag. Dan kan ik voor de kroeg uit. Moet dat nou? Maar
1: moet
2: ook van heen.
1: Moet dat nou?
2: Moet dat nou? Moment, je vindt dat helemaal geweldig. Dus we gaan voor de... voor de rest, iedereen van werken. Werken ze voor de chauffeurs, huisjes, talentjes en radio.
1: Radio, lekker het Heulandse land. En voor in het Limburgse land draai je echo's met de cool kids. Hier bij L.A. bij Pascal.

0: Sahibi alleen in de ochtendshow. Wakker weer, wakker blijven. En lekker deze dag beginnen. Ook al is het zo weer dat we vandaag te maken hebben met wat druppeltjes regen op die autoroute. Maar dat maakt niet zo goed, hè. De tuin is nacht en hoor. En de rest van het huis ook. Er is toch wel een klein beetje avondkeulen. 21 graden vandaag. En moet eerlijk toegeven, Maarten, we hebben wel wat lekkerder geslopen. Hè, door de temperatuur toch weer ineens ja. Op een behagelijke temperatuur. Dus ze zeggen, nou, daar kunnen we wel de dag mee beginnen. En niet zeuren, hè. Een paar dagen een beetje regenachtig is. We mogen sowieso niet zeuren, want we gaan straks zeker nog lekkere kroeg hit. Op deze doordraai dinsdag, want het rad heeft dat bepaald. Laten we Rob, de taxichauffeur, er eens even in gaan holen. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Robby.
1: Ja, bij de dokter was gisteren alles goed.
0: Gelukkig.
1: En de kroon, daar zit nu. Dus ach, dat is weer verleden tijd.
0: Normaal zitten, hè.
1: En vandaag ga ik eens even een schema met Milan, met mijn zoon, opmaken. Wat we allemaal gaan doen deze week.
0: Ja.
1: En wat de vogeloer betreft, ga ik voor volkszanger Theo Klaassen uit Maastricht. Met Boe Kinnig Tich Vaan. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Radio, hè. Boe Kinnig Tich Vaan. Theo Klaassen is gewoon zeker op de Lieske erbij zitten. Ja, dat is wel zo gek. Als ze de normers denken over wat gewoon we doen in regenachtige tieren. Ja. Alles in zat binnenbelevingsactiviteiten te doen hier in de provincie. Dus ik ken altijd wat gaat doen, hè.
2: Absoluut.
0: Misschien samen de ballenbak in duiken. Ken ook, hè.
2: Ga lekker naar de stoomtrein.
0: Test leuk, Maarten. Test de Become Show.
2: Ja.
0: Sorry, ben ik ook gedaan?
2: Nee, heb ik niet gedaan.
0: Nee, die heeft alleen maar voor de caravan gezet, hè?
2: Ja, zo is het, maar veel te warm.
0: Het maakt ook
2: het gedaan hebben.
0: Nu is het lekker, nu is het lekker. Ja. Remco, die zit lekker lang goed. De koetsje in zijn taxi. He, ik weet wel wie dat geeft. Een armke zoe, een op, een beetje steunen zoe. Een lekker koetsje. Radio aan. Remco, goedemorgen. Welkom in de uitzending, vertel het eens even.
3: Ah, goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo,
3: ik ben taxichauffeur.
0: Welkom.
3: Trot hebben Polt.
0: Ja.
3: Nou, dan ga ik voor Big Benny. Hey, kameraad, doop, ik heb de kloeken.
0: Ja,
3: en geef ons naar de jongen die naast.
0: Ja,
2: een kroeg.
3: Ik zou zeggen, ik wens u een fijne uitzending in de studio. En tot morgen.
0: Goedje.
3: Hoi, hoi.
0: Big Benny zit er bij.
4: Hotelolie.
0: Zeker. Dankjewel, meneer de taxichauffeur Remco Levels. En van Remco, kom eens even kijken wat er nog allemaal opgetypt is.
2: Petra Stroop.
0: Petra, ook.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Jan Smit en Marco Schuitmaker van Goes tot Purmerend.
0: Goes tot Purmerend.
2: Monique de Marketenser heeft het bericht verwijderd.
0: Wat?
2: Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Oh. Dat horen we dadelijk, denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Hey, en daar is hij toch weer.
0: Ja, wat?
2: Jo Oetheidse.
0: Wat? Op een fiets?
2: Ja, op een fiets van Heidse naar Rumen.
0: De mens het.
2: Nog 4 weken vrij, weer eens werken. Ik ga ook voor Big Benny met het liedje Riet op de Tap.
0: Riet op de Tap.
2: Ja.
0: Riet op de Tap. Dat erop staan.
2: Ja. Tony Heijmans dan, die zegt goedemorgen mannen. Kroeghits, er zijn er toch wel heel veel van.
0: Mm-hmm.
2: Ik hoorde zo net Meeboet, ook al zo'n knijter. Maar ik ga voor Arne Jansen met Meisjes met rode haren.
0: Wat een knallertje was dat toch eigenlijk, Meisjes met rode haren. Ja, ja, ja, ja. Schattige meisjes met rode haren.
2: Nog eventjes Peter Meijer mee.
0: Ja, wieso?
2: Nou, die komt namelijk met Yves Berensen en Terug in de Tijd.
0: Maar ik denk
2: daarvoor wacht ik eigenlijk een beetje van dat hij al in de lijst staat.
0: Nou, gewoon even checken. On the fly, hoppakee.
2: Ja, zeker.
0: Dat leuk.
2: Ik kijk nu meteen.
0: Ja, en?
2: Terug.
0: En?
2: Ja.
0: Och, tijd erin. Een wet wat het betekent,
2: hè. Peter.
0: Wij kregen een hele vette zoomer te huren. En de zoomer betekent dat ze even de angelplaat moest voorzien. Ja. Maar is goed. Ondertussen dat stiggen de Noordinkenbus. Gewoon Erwin van Ewijk. Erwin, goedemorgen. Welkom.
5: Goedemorgen. En Maarten Pascal.
0: Hallo,
5: Erwin.
0: Welkom.
5: Erwin.
0: Hey, Erwin.
5: We gaan weer beginnen, hè. Naar de boelvak.
0: Nou, lekker, man.
5: Dan lig ik in de regen, hè.
0: Ah,
5: maar dat is goed voor de natuur.
0: Dat zeker.
5: En hopelijk ook. Goed voor de bosbranen in Duitsland.
0: Ja, en België ook dan, hè?
5: Ja, kroegenhit. Dank ik aan Frans Duits en Django Wagner met In Ons Café.
0: Ja, In Ons Café, hè?
5: Wens ik iedereen en een fijne dinsdag, werk ze allemaal. En radio.
0: Ja, radio, hè? Kroegenhit. Nou, we zitten met een stripje de baby, Fransje Duits en Django Wagner met Ons Café. Ja, typische plaat, hè?
2: Ja.
0: En ondertussen gewoon even nog Holiday in Spain, Bluff en County Crows. Hier bij L1.

0: was die Burke, die samen Sjoerd de muziek maakte en zeiden van hey, listen to the music. En zonder muziek zien we niks. En een van die Sjoerd de plaat is een kroeg heet die we straks zo'n draaien hier bij LA. Maar dan moeten we waarlijk eens eerst even doorgaan met al die mensen die bij ons in de startblokken stonden. En er zit dan nog ontzettend veel. Eén is steeds straks weer bovenop maar stik daar in Airport. En dat is onze grote vriend Helmut Weissen. Helmut, goedemorgen, welkom.
1: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Doordraai dinsdag, oftewel Triple D-dag. Ja, vandaar met die kroegenhits. Dan ga ik in dit geval van Frans Huis. Je denkt maar dat je alles. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio, hè?
0: Radio, hè? Jij denkt maar dat je alles mag voor mij. Dat was hier destijds. Hè? En dan was er nog weg te denken natuurlijk, hè? Onze Fransje Duits. Kom maar zeker op de Liescademie zitten. Dennis Thomas, ze was al ontzettend vroeg wakker. Ja, maar hij is ook weer van de partij. Dennis, hallo.
2: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, Dennis.
2: Mijn bijdrage wordt Hazes met Zeg maar niets meer.
0: Zeg maar niets meer, hè?
2: Overigens, bij Caféboy, kom.
0: Ja.
2: Het draait als eentje altijd chef gedederen van Gneet van het Leven.
0: Ja, natuurlijk, jong. Hey,
2: dat kan fijn ook natuurlijk. Fijn hoed
0: hebben
2: we hier. En radio, hè?
0: Radio, hè? Dat is ook wel schoen, hè? Zo'n kroeg zit met z'n wat op een led. Net dat van de hoes gewoon even geniet van het leven. Ik zou denken van, die zingen even van ik wil frikadellen. Want op een led, een paar lekkere frikadellen, die komt er altijd wel in natuurlijk. Maar goed, Hazes is de basis. Zien we deze ochtend ook. Stonden verschillende platen van Hazes op een liedje. Maar ja, Roger, wat ding stik, jong. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen,
0: Goedemorgen, Roger.
3: Ik ben van Limburg.
0: Hallo, man.
3: Ja, gisteren heb ik mogen lossen in Wessen.
0: Wessen?
3: Kom ik daar tegen.
0: Die kan hem
3: Chef 1.
0: Chef 1.
3: Daar woont ze nog aan laaien met een prachtige wagen van Dirk de Vlieger.
0: Oh, nou, ja.
3: Ja, en dan met het rad op de Groegeheids. Dan heb ik de link hier ook gemaakt met de Vlieger
0: de
3: van
0: Vlieger,
3: Hazes.
0: Ja, ja.
3: Goedjes, Roger. Radio, hè.
0: Radio, hè. Is dat veel, hè, Hazes, hè? Dat komt toch altijd weer terug, hè? Draaien, dat is nog niet vergeten. Man. Zal ik Koddige Harald nog even erbij pakken?
4: Ja, doe dat maar.
0: Dat is er ook weer lang, nog lange tijd. Koddige Harald, goedemorgen.
5: Morgen. Mannen van L1.
0: Goedemorgen.
5: Zien we weer eens een keer.
0: Ja, dat werd een tijd, jong. God, dat ze een fijne vakantie hebt gehad. Lang nog maar geurt, Harald.
5: Ja, kroeghits.
0: Wat zit dat te denken?
5: Bijlen. Dat zal het wel zien, denk ik.
0: Maar, deze zet op de
5: liefde. Koddige dinsdag wensen en radioa.
0: Radioa, God, dat ze een soort vakantie hebt gehad, Harald. Maar bijlen. Zet er al op of niet, Maarten?
4: Zeker, die staat er zeker.
0: Pakkees, tijd erop. Moet even van die nog een dingetje. Maar goed, op zich, dan gaan we wanneer ervan over te denken.
4: Natuurlijk, ik heb van alles nog binnengekregen. Bijvoorbeeld Patrick Maas.
0: Patrickje Maas, ja.
4: De woonboot.
0: De woonboot.
4: Van Stef Eckel, wil hij ook hier horen.
0: Weer een stukje erbij.
4: Ja, Jean Baudelier. Oftewel Jean Baudelier.
0: Baudelier.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Voor de volgende dacht ik dan weer aan vader Abraham met het kleine café aan de haven.
0: Had ik hier ook al stonden, dus moet ik
4: Dan pak ik nog eventjes Fiele Gijslaars mee. Die gaat mee voor Hey Kamerold van Big Berry, hè?
0: Door de schette kloeken. Ja, die komen zeker erbij zitten. Hier bij L1.
6: Goedemorgen, meetje.

0: rijden vanmorgen om 3:30 zet ze gang weg. Gang naar werk. Hup, mijn lobby slopen. Stap ik overal. Nee, de Lotte moest hier bij L1 in de Ellen of the Show. We hebben zulke lekker kroegplaatje. Zal ik nog even snel de ene tussendoor pakken? Dennis van der Heijden.
1: Ja, dus goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo, deze doordraai dinsdag te gaan voor de plaat van Corrie Konings. En mooi was die tijd.
0: Wow.
2: Het is allemaal een schone dinsdag. Radioa.
0: Zo meteen een volmier. Hier bij L1, maar eerst Run Day.

0: Raccoon. Win je bij L1.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielkoning blijft verdachte na het overlijden van zijn partner. Het lage water in de Maas legt een stukje van kasteel Elslo bloot. En de monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
7: Hey Frank.
8: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
7: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
8: Oh ja, joh.
7: Gereedschapkist, meterkast.
8: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
7: Hé. Hey. Hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob.
7: Maf Kees.
8: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
10: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Sandy van Kieken in eigen thermoskan. Is ze gevuld of och, bus het vergeten, kan ik zomaar zien. Nou ja, goed. Maar die doet het, hè. Als we in de vakantie van zoemer gedronken, dus voor de komende weken mag een ook upset. Ken, zoemer zien.
1: Ja, ja, ja.
0: Mensen doen het. We zijn bezig met de veugeluur. En dat betekent dat we nog steeds zulke lekkere kroegenplaten. En ochtend, Lieske is al zo lang en er stond een fantastische plaat op. Gaat op het moment tussen onder andere André Hazes met het laatste rondje. Vader Abraham, Kleine Café in de haven. Frans Duits en Django Wagner met In Ons Café. Ja, Josje Tossings, goedemorgen. We kunnen bij jong. Vertel het dus.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hey,
2: ja, ik ben er weer.
0: Ik ben lekker
2: onderweg nu al op Runsum.
0: Runsum.
2: Voor de bus te horen.
0: Ja.
2: En dan hoeven we nog even een ritje schalkindjes doen.
0: En
2: dat wordt dan vanmiddag ook weer gedaan, voor ze druk te horen. Maar voor de kroegenhits dinsdag.
0: Ja.
2: Op de voorgloeier. Is mijn dag vandaag. Shaken DJ's met Chiquitito.
0: Chiquitito?
2: Hey mannen, nog een fijne dag. Een rustig aan. En voor iedereen houden we tussen de lijntjes. En tot morgen. En radio.
0: Radio, nou, hoppakee. Chiquitito, kom we zeker erbij zitten. Chiquitito, Chiquitito, Chiquitito. We gaan nog. Nou, eens kijken wat Maarten dan allemaal op die sketch doen. Want
1: best wel veel, hoor.
0: Nou, lot gewoon, joh. Kom op, ja. Hop.
1: Nou ja, goed. We hebben natuurlijk een heleboel mensen gehad. Maar Robert Loop nog niet.
3: Nee?
1: Die zegt, goedemorgen. Ik ga ook voor Big Benny en Riet op de tap.
0: Hoppakee.
1: Ja. Emiel dan, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Ik ga voor Vicky Leandros met...
0: Theo, weer vader Lodge. Ja, dat is de favoriete plaat van de snor, hè. Van nou, onze
1: absoluut,
0: eigen voorgloeieneur,
1: ja, ja,
0: hè.
1: Ja, absoluut. En dan Marlie Zijlstra natuurlijk.
0: Marlie Zijlstra.
1: Goedemorgen Maarten en Pascal. Hallo voorgloeiers. Het laatste rondje van André Hazes heb ik toch vaak horen voorbij komen in de kroeg waar ik wel eens kwam.
0: Zo.
1: Mocht dat al in de lijst staan, dan voor mij Frans Bauer met Heb je even voor mij?
0: Nou, helemaal niet. Ze gaan er niet erbij, hè. Dus,
1: Peter Meijer, ja, die zet er maar bij, hè. Dan Peter Meijer komt nog eventjes terug, want die had natuurlijk Yves Berends met Terug in de Tijd. Die staat al in de lijst.
0: Ja.
1: Dus gaat hij nu voor Mart Hoogkamer met In Spanje,
0: In Spanje,
1: In Spanje
0: schijnt altijd de zon. Ja, dat zeer zeker. Bij ons vandaag geen zon, maar wel veel regen. En muziek van Paul Sinja en Numidio Venlo met Dans met mij bij L1.

0: Dave, ja, moet ze zeker doen. Hè. Lekker veilig de weg op gewoon. Zeker op deze dinsdag. Ik kan een beetje gladjes zien. Met het wel, hè. Doordat de hitte is geweest. En ik heb misschien wat olie op de weg. En ik heb nog wat water overheen van de regen. En dan is het een beetje glibberig, hè, jong. Was een groot vashandje. Vashandje, de spanbandjes. We hadden net al Korrige Harald bij ons in de uitzending. Ja. Maar ja, Korrige Harald is ook even een beetje door neven en zo. Ik vroeg me wel af of het een goede vakantie gehad. Hey, Harald, goede vakantie gehad, jong.
1: Ja, de vakantie was goed, moet ik zeggen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Lekker in Griekenland geweest. Oh, Samos. Ja, Samos. Wat goed vertoeven.
2: Jamas.
1: Ja, dan ga ik maar gewoon. Ik weet niet, ik ben niet zo van de kroeg platen. Oh. Dan ga ik maar gewoon met degene die de meeste strip gezet. Dan zoet ik me bij aan.
0: Ja, maar dat dus,
1: dat ik een beetje maar makkelijk maken om te beginnen.
0: Ja, dat
1: zal. Allemaal een Korrige dag. Ik groet u. Hoi.
0: Ik weet niet hoeveel borden die kapotjes meten hier toch in Samos. Maar dat doen ze dat toch in Griekenland?
2: Ja. Achter zo.
0: Hoppakee, kapot groeien. Ja, dat liep me wel schoen. Wil er nog wel een keer door, maar goed. Dankjewel. Nou, de meeste stripjes zit. Nou, dat weten we inmiddels wel. Maar we gaan hem nog even niet losloten. Want dat zou het spannend spanning draaf zien.
2: Ja.
0: En we haaien de spanning er toch nog een klein beetje in. Want we hebben onze grote vriend John er nog.
2: Ja, John.
0: John is de oude. John, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen jongens, goedemorgen Pascal en Maarten. Goedemorgen, goeiewappies, daar zijn we weer eens een keer.
0: Welkom.
3: Met de doordraai dinsdag,
0: ja,
3: dat is van Beppie Kraft, daar gaan de lampjes aan.
0: Daar gaan de lampjes aan,
3: hey, ik wens voor iedereen een hele fijne dag verder en radioa.
0: Radioa. Nou, deze ochtend misschien nog wel de lampjes aan, want dat is nog een beetje donkerboete, hè. Mensen, zeker als Furry nu naartoe komen naar L.A. Normaal gesproken, een paar weken geleden was het hartstikke leeg. Nu is het, ja, kijk, duister, zo is helemaal niks, hè. Maar we gaan wel eens even kijken of we de lamp even kunnen laten zien op ons telraam. Heb je dat dan nog staan?
2: Ik heb het hier staan, ik heb al geteld.
0: Ja, was het er al uit?
2: Ik ben er al uit.
0: Ah, oh, doe je. Wacht even, joh. We draaien hier eens een pleisje, gaan we dan de vurgeling van vandaag draaien. Want de kroeg is toch even vandaag om.
4: Dit is L.A.
5: Guess what they dance in Colombia.

0: Goedemiddag, David Tonnega van DK. Die heerlijke temperaturen van vorige week. Oh, Selen met La Cumbia, zomerse platen. Binnenkort wel weer even de plekje klommen te maken om die zomerse platen weer op te gaan bergen. Maar ja, goed. Hey, jongens, we zitten op 18 augustus. Kan je zomaar zien dat we nog een fijne nolzomer krijgen. Dus dan moeten we toch niet te hel omtreuren. We hebben zojuist hier in de studio toch even de telgram maar erbij gepakt. Was niet zo erg nuttig.
1: Nee.
0: Want het was ja, toch wel vrij snel duurlijk, hè? Want
1: nee, het ging niet van kraaltje erbij, kraaltje
0: nee,
1: erbij.
0: Nee.
1: Gewoon hup, hup, hup.
0: En het was ook zeker meteen duidelijk dat Hazes de basis is. Ja,
2: de volgroeien.
1: Het blijft ook altijd zo.
0: Ja, dat is ongelooflijk. We hadden meerdere van Hazes erop staan. Dus de kennis hem al aanvullen dat het toch één pleetje van Hazes wordt.
1: Ja.
0: En, maar ja, welk plaatje van Hazes dicht wens het? Ik heb het vandaag een dik overgelopen, Maarten. Ik ga hem er even boeten. Ik weet niet wat het is, wie of wat.
1: En dat hoef ik ook niet te zeggen. Want als je het begin van de plaat hoort, dan weet je het al.
0: Ah, natuurlijk. Ja, dat weet ik het wel. Als je TL-buizen meteen gaat, gewoon. Dat is het. Die plaat. Het laatste rundje.
1: Zeker.
0: Nou, dit is zeker het laatste rundje van ons. Want we gaan door tot Tino deze ochtend. We kennen straks kaarten met de van Raccoon.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
1: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey, Remo!
9: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Al wacht, het LA Nieuws. Ja, Maarten, die regen van gisteren heeft er wat opgeleverd eigenlijk.
15: Nee hoor, die heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte. Volgens het waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder, omdat de uitgedroogde bodem dat water moeilijk opneemt. En ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze uitgedroogde grond beter water te laten opnemen. De monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk. De schoorsteen staat precies op de plek waar de dijk van hoogwaterproject Lop van Gennep komt. Het monument wordt waarschijnlijk in 7 delen naar het oude haventje verplaatst. Dat moet medio 2027 gebeuren en kost naar verwachting 2 ton. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt alle opties open in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. Haar 76-jarige partner uit Maastricht, Ton G., werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Volgens persofficier Marijke Teunis van het parket in Hasselt hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid

bij Elslo restanten van een eeuwenoud kasteel weer zichtbaar. Het gaat om stenen van kasteel van Elslo dat rond de 11e eeuw werd gebouwd. Door het verschuiven van de Maas kwam het kasteel uiteindelijk in de rivier terecht. Een grote overstroming verwoestte het rond 1450 grotendeels. Alleen bij laag water komt nog een klein deel boven water. Het weer in Limburg dan nog. Het is vandaag bewolkt en er zijn lange perioden met regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden.

0: It's an Englishman in New York, Mr. Sting, zo'n reuverie bij L1 in de L1 Often Show.
1: L1 Media Overzicht.
0: We eens even gaan kijken naar het Media Overzicht, wat er op dit moment allemaal aan de hand is in het land en verder buiten. We beginnen met de eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartijen PRO. Die hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuiniging op sociale zekerheid fantastisch is.

0: tafel gaan.
1: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie.
2: Na weken van zonnig en warm zomerweer en ook droogte natuurlijk, zien we nu wat we al tijden niet gezien hebben, namelijk regen.
0: Ja, ik wist helemaal
2: wat
0: als
2: ik hier naar buiten kijk, dan is het behoorlijk aan het regenen nog steeds. Verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar toch is dat bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: En dan zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien wel PTSS hebben, een posttraumatisch stresssyndroom. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychiatrische klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeg geboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
4: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op deze manier hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
2: De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht, en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met een mens. Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld. En dat is wel even schakelen, zegt deze deelnemster.
5: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes. Dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
2: Ja, de ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit.
0: Ja, ben benieuwd wanneer we naar Mars gaan. Niks voor mij. En wat gebeurt er meer op deze dagen? We zitten op dinsdag de 18e augustus. Ja, we hadden het al over de droogte. Weer Online werkt de gegevens over neerslagtekort bij. Eerder liet het Weerbureau weten dat de verwachte regen van deze week weinig invloed zal hebben op het grote neerslagtekort. En ook Rijkswaterstaat komt met een update over de droogte in ons land en de verwachting voor de komende weken. En sport dan, de Nederlandse hockeyers die vervolgen het WK in eigen land tegen Argentinië.

0: beetje mysterieus. Maar het zien de Pet Shop Boys met de zin. Hier Pascal en Maarten. Wakker weer, wakker blijven. Ellie de ochtend show. En Slinky, veerkaarten voor raccoon. Misschien best wel fan van raccoon. En denk ze, hé, hey, mogen binnenkort nog tegelen. Kan zo maar zien, dat zit er vandoor, Gijs. We gaan weer gewoon nog bekendmaken wat de opgave van vandaag is. Dat is een vroeg over raccoon. Maar voor het zover is, hier zijn even naar de weerwaarnemingen. Nou, want die hebben we over binnen gekregen. Ja, dat zal wel regen, regen en nog eens regen zien in de provincie, Maarten.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Hè. Als ik hier naar buiten kijk, zei het er ook al. Het regent behoorlijk, hoor. Ik ga overal plassen. Ja. Nou, dat hebben we ook al heel lang niet meer gezien, natuurlijk. Ja. En waar ik ook heel veel nattigheid zie, dat is in het stadje van Lol? Peter Meijer.
2: Oh, dat verloren
1: plezier. Nee, niet van Lol. Nee,
2: van de Rul.
1: Oh. Ons eigen gemeen.
2: Ja, vertel.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Rummen. Ja, het is vanochtend een hele regenachtige ochtend. Je ziet het op het water.
1: Nou.
3: Grijze luchten. En het blijft even de hele ochtend nog regenen. Maar je natuur snakt erom, dus dat is op zich helemaal niet verkeerd. Maximum temperatuur zal vandaag in 21 graden zijn. En voor de rest, als je buiten bent in de ochtend, een parapluutje, poncho is zeker aan te bevelen. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
2: Ja, die hoor. Ja,
1: dat was wel hele snelle. Ik snap het wel, hoor. We hebben weer snel erbij, naar binnen gaan.
2: Zeker na duurs natuurlijk, hè.
1: Ik ben benieuwd of André van Maris ook zo'n snelle heeft gemaakt.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen morgen, we doen de gashoek. De weerwaarneming. Nou, je ziet het, de log zit helemaal dicht. Geen zon te bespeuren.
2: Ik zie het.
4: Er is er nauwelijks wind vanmorgen weer. Nou, het regent al een hele tijd. En er zal vandaag nog wel het nodige bij komen, denk ik.
2: Dat denk ik ook.
4: Koud is het niet. Echt niet. Het is fijn om goed te zien. Ja, een herfstachtig tafereeltje is het vanmorgen gewoon. Er is al behoorlijk het water gevallen. Dat is duidelijk te zien, uiteraard. De temperatuur vandaag rond de 21 graden, dus dan moet het mee doen. Maar goed, ik wens u in de studio een hele fijne dag. En radio, hè?
2: Radio, hè? Het is te veel, zeggen ze.
1: Het klettert ook echt, hè, daar in de kras.
2: Nou, klaterregen in de kras.
1: En dan? Benieuwd hoe het bij Helmoet Weiss is.
2: Ja, het zijn langer zien.
5: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Vandaag starten we wederom het Zuidoosten met bijna een kopietje van gisteren. We starten met lichtgrijze, donkergrijze en dreigende bewolking vanuit het Zuidoosten. Als we langzaam richting het oosten gaan, ja, verandert daar maar weinig. Dan hoort zoals normaal gesproken de opkomende zonwaarnemer te zijn. Is helaas niet het geval. Wel voorzien is vandaag weer van 14 uur en 23 minuten aan daglicht. Ja, als we naar het oosten richting het noorden gaan, ook daar een kopietje van gisteren. Grijs, donkergrijs en dreigende bewolking, kun je zeggen. Temperatuur 17 graden. 1 graadje hoger dan gisteren onder tijdstip. Er staat een zuid-zuidwestenwind, matige wind moet ik erbij zeggen, met toch wel wat windvlagen van betekenis. Dus momenteel droog, maar het belooft niet droog te blijven tot aan de middag. Dus denk toch weer aan die pet, paraplu en poncho. Verder wens ik je toch een fijne dag toe. Radio,
0: hoor. De drie P'tjes, ook die komen vandaag dobbel weer voorbij, hè. Jongens, dankjewel voor de weerwaarnemingen. Zo meteen dan gaan we bekendmaken welke vragen we kunnen stellen voor de kaarten van Raccoon. Maar hier schoppen we even naar Rowan Hees uit Amerika.

0: lekker was het wel. Dat is wat nog lekkerder is. Stel maar voor dat ze kaarten wint van Raccoon. Hoppakee, de Zeeuwse band komt binnenkort naar de Doolhof in Tegelen. Eerst moet K3 dan nog even zien en daarna maken we plek. He, voor die formatie. Nou ja, goed, daar heb ik het al een beetje. Maar ik wil een klein beetje verklappen. Want de vraag van vandaag om kans te maken op kaarten voor Raccoon is als volgt. Ja, dit is best benieuwd, hè? Ja. Uit hoeveel personen bestaat de band Raccoon? Uit hoeveel personen bestaat de band Raccoon? Laat het weten via de L1-app.
1: Dit is L1.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
4: Lekker shoppen, lekker happen. Bij KFC, Ola Happiness Station, Park Lunchroom, Piet Friet en Walk the Go.
5: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft verdachte na het overlijden van zijn partner vorige maand. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot eind deze maand bij de gemeente worden ingediend. En de monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
17: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
16: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
18: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
16: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
19: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
20: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
19: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
21: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
22: Met onder andere Walter Trout, Devon Elman Project, Cuban Heels.
21: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
22: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
23: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
24: Houd misdaad uit je buurt.
23: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet weg.eu.
25: Liefde voor Limburg.
26: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
27: Dit is L1.
28: L1 Ochtendshow.

0: Ilse de Lange, Puzzle Me bij L1 in de L1 Ochtendshow. Werd die raam hier opgezet? Maar zit die raam even dicht?
1: Ja, doe ik. Het regent wel hard, hè?
0: Nou. Even een capje hebben, jongens. Van de regen. Verschrikkelijk.
2: Brief in pupje uit die ogen.
0: Maak die raam nou toe.
2: Spreek.

0: kaarten weggeven voor Raccoon in Tegelen. De vraag die we deze ochtend stelden is: uit hoeveel personen besteedt Raccoon? Geef het even door via de L1-app. Je kunt zomaar zien dat we die bellen voor 10 uur. Maar wel even zorgen dat ze bereikbaar bus. Laatste Limburgse nieuws om 8:10. De 25-jarige Ton G, een bekend gezicht in de Maastrichtse ondernemers- en carnavalswereld, is door de Belgische politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 69-jarige partner. Ze werd vorige maand de dood aangetroffen in een miljoenenvilla in Maasmechelen, net over de grens bij Maastricht. Ons verslaggever Frank Mohne over wat daar gebeurd is.
1: Die echtgenoot heeft zelf de hulpdiensten gebeld, is voor verhoor ook meegenomen door de politie, maar later weer vrijgelaten. Maar afgelopen vrijdag kwamen er resultaten binnen uit nader onderzoek, omdat de politie de zaak toch niet helemaal vertrouwde. En dat was voor justitie in België reden genoeg om Ton G. aan te houden op verdenking van moord.
2: Wel, er is inderdaad een autopsie uitgevoerd en toxicologisch onderzoek, maar de politiezone Laanaken Maasmechelen heeft uiteraard ook nog bijkomende onderzoeksdaden gesteld die deel uitmaken van het geheim van het onderzoek. Al deze bevindingen samen hebben ertoe geleid dat de man in verdenking wordt gesteld van moord.
1: Maar wie is die Ton G. nu eigenlijk? Het is een bekende Maastrichtenaar, een vermogende man. Hij heeft zijn geld verdiend in de textielindustrie in Maastricht. Wiener Fashion heette zijn bedrijf aan de Tongerse weg dat hij runde samen met zijn broer. En daar heeft hij dus heel veel geld mee verdiend. Maar hij was ook bekend uit de carnavalswereld in Maastricht. De Clochards, zo heette het carnavalsgezelschap waar hij lid van was. Die vierde vorig jaar nog hun jubileum. We stonden toen 4 keer 11 jaar. Een reportage van L1 die toen werd gemaakt van de Clochards. En daarin werd Ton G. ook nog geïnterviewd.
3: Zien dadelijk ook alle zonden vergeven. Zijn alle zonden vergeven?
4: Van die? dan moesten er nog eens van bij aan een uurtje anders zijn.
1: We hebben contact gelegd met enkele van die clochards. En zij zeggen dat ze niet heel veel over de zaak kunnen zeggen. Wat ze wel zeggen is dat ze het onderzoek willen afwachten en dat ze dan pas tot een oordeel komen. En wat er ook een beetje uit klinkt uit hun reactie is dat je onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen. En in België kan het ook nog alle kanten op. Als Ton G. wordt vervolgd, dan zal hij voor een juryrechtspraak komen. En dan zal een jury in België moeten uitmaken of hij schuldig is of niet.
2: Het dossier kan inderdaad nog alle kanten op. Wij onderzoeken steeds alle elementen in een zaak en houden ook altijd alle pistes open. Maar momenteel zijn er wel aanwijzingen om uit te gaan van kwaad opzet.
0: En meer over deze zaak vind je op onze site lenieuws.nl. L1.

0: Sobi La, Phoebe Alijn en Nelle op de show van deze dag. Dat we weer een regenachtige dag hebben. Raindrops keep falling on my head. Trippel, trippel, trippel, trappel, trappel, trop. Mensen, sommige mensen doen het ook zo nodig. Rob de Nijs deed het ook. Kwart van acht, over acht geworden, Phoebe Alijn. Straks gaan we ook weer een bankske behandelen. Hebben we gisteren ook gedaan. Ja. Onze verslaggever Ruud van Broekhoven, die is door de provincie gegaan. Op zoek naar fijne bankskes. En die bankskes hebben er weer een koppeling met een aantal mensen. Gisteren iemand van 99, 101 jaar. Ja. 74 jaar getrouwd.
1: Samen 200 waren ze. En ze fietsen nog elke dag.
0: Ja, 30, 40 kilometer. Ja, dat duurde we. Nou, voor vandaag zitten we bovenin de provincie. Welk volgende de Displief Loestrino L1. En blijf ook luisteren naar de herfstzane band. Met Digbus alles. Zometeen gaan we alles verzamelen. Wat betreft een mediaoverzicht. En dan komen we er even bij praten. Wakker beren, wakker blijven in de Ellen Ochtend Show.

0: 32 levens. Hey Lian, goedemorgen, welkom bij L1.
1: Misschien kent je ook even het wenkje en het paardrijden van Jean Teur.
0: Ja.
1: Dat is helemaal bij het thema.
0: Heb je helemaal gelijk.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Ja, wat Sjoen is, kent 24 op een dag, kent ze platmuziekloester, oftewel platteweg.nl. Dat is onze eigen kanaal, dat ze alleen maar Limburgstalige muziek is loesteren. En ik weet zeker dat dat er vandaag nog voorbij komt, Lian.
2: L1 Media Overzicht.
0: De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet, die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie.
4: Na weken van zonnig, warm zomerweer en droogte zien we nu wat we al tijden niet hebben gezien, namelijk regen.
0: Nou.
4: De verwachting is dat er nog meer water gaat vallen, maar toch is dat bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
5: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat, dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben, een posttraumatische stressstoornis. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
6: Wanneer het kind geboren wordt.
0: Negatieve gevoelens en spanning.
6: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op deze manier hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
4: De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte.

0: Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met een mens. Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld en dat is toch wel even schakelen, zegt een van de deelnemers.
1: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel. Maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven. En alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes. Dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
0: Nou, de ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit.
2: Oh. En wat gebeurt er meer op deze dinsdag? We zitten op de 18e van augustus. Weer online. Die werkt de gegevens over het neerslagtekort bij. Eerder dit weerbureau weten dat de verwachte regen voor deze week weinig invloed zal hebben op de grote neerslagtekort. En ook Rijkswaterstaat komt met een update over de droogte in ons land en de verwachting voor de komende weken. En de Nederlandse hockeyers die vervolgen het WK in eigen land tegen Argentinië. Nou, zien we kans Biegeproot en het L1 Mediaoverzicht.

0: Hakuna Matata. Ik weet zeker dat ze die tekenfilm niet heeft, because achterin in de kop op zit, dan would it be you. Daar Libo M, he be L1 in de L1 Often Show. Goedemorgen, Michel. Zeg het eens wat aan de hand, jong.
1: Goedemorgen, met Michel Matte.
0: Hi, jong.
1: Op de A73 richting Venlo stuit vlak voor knooppunt Tigelia en snelheidscontrole.
0: Dankjewel, hè.
1: Goedjes.
0: En rij veilig. Raccoon komt naar...

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
2: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: 8:30, tijd voor de L1 Nieuws. Ja, Maarten, die regen van gisteren, heeft hij ook wat opgeleverd dan?
17: Nee hoor, die heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte. Volgens het waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder, omdat de uitgedroogde bodem het water moeilijk opneemt. Ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze de uitgedroogde grond wat beter water te laten opnemen. De monumentale schoorsteen van de oude steenfabriek in Milsbeek moet worden verplaatst vanwege de aanleg van een nieuwe dijk. De schoorsteen staat precies op de plek waar de dijk van hoogwaterproject Lop van Gennep komt. Het monument wordt waarschijnlijk in 7 delen naar het oude haventje verplaatst. Dat moet medio volgend jaar gebeuren en kost naar verwachting zo'n 2 ton. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt alle opties open in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. Haar 76-jarige partner uit Maastricht, textielbaas Ton G., werd afgelopen vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Volgens persofficier Marijke Teunis van het parket in Hasselt hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid tot verdenking van kwade opzet.
18: Wel, er is inderdaad een autopsie uitgevoerd en toxicologisch onderzoek, maar de politiezone Lanaken Maasmechelen heeft uiteraard ook nog bijkomende onderzoeksdaden gesteld die deel uitmaken van het geheim van het onderzoek. Al deze bevindingen samen hebben ertoe geleid dat de man in verdenking wordt gesteld van moord.
17: Ja, maar een natuurlijke dood wordt ook niet uitgesloten. Vandaag beslist de raadkamer in Tongeren of de man langer vast blijft zitten. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot en met 31 augustus bij de gemeente worden ingediend. De naam moet onder meer positief, makkelijk uit te spreken en niet politiek of commercieel.

0: ochtendshow. Ja, dat is regen, mensen, als ze de boete kiks. Ja, veel vragen zich af, wat is dat eigenlijk wat doet er nog, Cup? Dat is nog regen. Dat hebben we al zo lang niet meer gezien, hè? Tiet van de Limburgse Revolutie, wat de wet zit, hè?
1: Kal plat,
0: kal plat. En veel mensen zijn ermee bezig met die Limburgse revolutie. Zeker op social media. En er is er sinds een paar weken einde bij gekomen. Mikey Oetremun, jongen. Ja. Het wil een nieuwe. Zometeen laten we hem horen. Hier bij L1.

0: 20 voor 9, bij Alain in de Alain Ochtend Show. En Sam Velder, Olivia Diel met Remy. En ik zie nu toch alweer mensen klagen voor het weer, hè? Wat een weer vandaag. Maar de groenmot, zoals ze de Namas Breenummen, een beetje gekieteld weer. Nou, straks komen we even naar Loesteren. Nou, horen we nu Luc van der Weijer. De lullen even zien wat van Sjaandere aangericht in de druigte. Maar eerst komen we verder met de Limburgse Revolutie. Want we zeiden al dat Mikey Oetremeun weer een paar zo'n uitspraken heeft. En Mikey is ontzettend populair. Nou, Mikey, zeg eens jong, wat is er aan de hand, hoor?
1: Gemeente uitspraken en dreigementen, deel 3. Ik hou dicht de kop tussen de rubbekjes en tralies kieken. Hé, hey, rustig aan, de jong, dadelijk lig ik die waterpas. Doe kinds mij te poeken roetje. Maak dich. En dat boksen shit, hoor. Dadelijk krijg ze een voesterblad. Vergeet Mikey niet.

0: ze de wens doen. Ook nog een keer. Wat zou ze willen weren? Misschien wel een kikker of een prins. Ken allemaal. Edgar V. Bergen de Maas van de River IBL1. En 24 uur per dag. Limburgstalige muziek vind je op ons kanaal. Plattenweg.nl. Vergenoeg naar Theo en Els van Bunschot. Want zoals we weten, Theo en Els van Bunschot, ben je stet aan? Nou ja, als ze in de mokerij aan de wanjelenbus, dan komen ze een bankske tegen van Theo en Els van Bunschot. Ze komen graag op de mokerij. Theo heeft zelfs jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. En voor de kinderen kregen ze een plekje op de plek waar ze het liefst zijn. Snap ze het nog? Een bankske. Dus een cadeau die een grote betekenis voor de stel heeft. En ze zijn trots dat iedereen die voorbij komt aangesproken wordt over het verhaal van hun bankje.
1: Hier is ons bankje.
2: Ja, toen we 45 jaar getrouwd waren in 2019. En bij zo'n gelegenheid hoort natuurlijk ook een cadeau. En de kinderen die hadden een cadeautje bedacht. En dat gaven ze aan ons. En dat was, ik heb het hier bij me, een foto van onze geliefde mokerij. En toen zeiden ze, papa, mam, kijk nou eens even goed. En kijk eens even wat daar op dat plaatje staat. En toen bleek dat ze niet alleen een foto van dat bankje hadden gemaakt, maar de hele bank hadden geschonken met een plaatje erbij. En als herdenking aan ons 45-jarig huwelijksfeest. En vandaar dat we met recht kunnen zeggen, ons
1: dit
2: bankje.
1: Dit is ons bankje.
2: Ja, mooi gebied om te wandelen. Ja, zeker.
1: Het is mooi omdat, nu is het dus een beetje door allemaal, maar als het gebied op zijn mooist is, met gewoon een normale regen en zo, dan is het hier gewoon heel rustig. Je ziet de lucht, maar je ziet verder niets van beschaving en zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, de hei is overal mooi. En voor mij is dit het mooiste plekje, omdat het me verbindt met de kinderen. Het is ons bankje hier, wat we van de kinderen gekregen hebben.
2: Ik heb hier nog menig bergje uitgetrokken toen ik vrijwilliger was bij Natuurmonumenten. Dus dat geeft ook al een band met het gebied. Maar zoals Els ook al zei, het is vooral toch omdat hier ons bankje staat. Als het op een andere plek had gestaan, was dat ongetwijfeld het mooiste plekje geweest waar wij graag naartoe zouden gaan.
1: Ja.
2: En weet je wat zo fijn is van het bankje? Het is met jou. Nou, dat is toch super?
1: Ja, dat is heerlijk. Beter zei het zo.
2: Dank je.
1: Ja, alleen zou het ook maar.
2: Dan wordt het misschien wel een komt het er nog wel een tijd.
1: Ja.
2: En dan moet je er ook van kunnen genieten. Ja. Dat je zegt van, nou, nog steeds ons bankje.
1: Ja, dan neem ik niet die foto van het bankje mee, maar neem ik een foto van jou mee. En die zet ik daar. Of andersom, hè? Als jij alleen loopt.
2: Nee, ik snap het, ik snap het. Ik snap het. Hoe jij die toekomst ziet.
1: Ik zou het zo sneu vinden als jij alleen achterloopt.
2: Maar dan moet je me wel beloven dat je dan tegen die tijd wel koffie meeneemt. Even samen koffie drinken hier op het bankje.
1: Dat is goed.
2: Ik met een foto. En jij in het echt.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, we zijn nog steeds dol op elkaar, hè? Theo en Els van Brunschot. En ze hebben een eigen bankje op de mokerij. Ze gaan er altijd wanjelen en ik kan op hun eigen bankje gaan zitten. Hebben ze gesjonken gekregen van de kinder. En het zoende vooral UCBL1. En de ganse vooral is over te zien met beelden al naar bier via L1nieuws.nl. We're the level 42, Heaven in My Hands in de Ellen Ofton Show.

Het is level 42 met Heaven in My Hands. En voor de allerlaatste keer gewoon vandaag de opgave geven voor de kaarten voor Raccoon in Tegelen. Misschien best wel een hele grote fan. Ik kreeg al behoorlijk wat mailtjes binnen en appjes van mensen die zeggen: joh, daarom wil ik er naartoe. Maar goed, moest wel eerst de vraag goed hebben. De vraag die luidt als volgt: uit hoeveel leden bestaat de band Raccoon? Wat is het? Laat het even weten via de L1-app.

0: mediteren? Zen.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft verdachte na het overlijden van zijn partner. Inwoners van Weert mogen de nabedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot eind deze maand bij de gemeente worden ingediend. En de politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door de lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt.
5: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
7: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
6: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
8: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
6: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur.

0: Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
3: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.

0: Maak Stijn zijn zomer lekker met een regenbui. Maak de dubbel weer toe. Ja, eindelijk is er weer wat regen gevallen. Lekker voor de tuin, maar na zo'n lange, droevige periode is een buitje eigenlijk lang niet genoeg. Hè? Ik kan wel kletteren, Iboet. Maak het nog eens op in het raam.
1: Ja. Kijk.
0: No.
1: Het regen maar deur.
0: En dus moet het over de eerste natuur een beetje helpen. De grondmot, zoals ze dat in Maasbree noemen, een beetje gekieteld weren. De hovenier Luc van de Weijer laat eerst zien wat voor schade inmiddels is aangericht door die droogte.
2: Hier heb je een mooi voorbeeld van een tak waardoor je echt goed de droogteschade ziet. Door de hitte zijn de bladeren gewoon wat verbrand. En die boom of die plant die heeft weer echt de tijd nodig om zich te herstellen.
3: Luc en zijn collega's hebben het druk met herstelwerkzaamheden in tuinen en plantsoenen. Het hoveniersbedrijf uit Maasbree probeert te redden wat er te redden valt. Want alles is nog steeds kurkdroog.
2: Regen en nog eens regen. Daar worden we heel blij van, ja. Het groen moet regen hebben. We hebben heel veel projecten waar het nog heel erg droog is. Waar de plantjes staan te kwakkelen. Dus we moeten regen hebben, ja.
3: De droogte is pas echt voorbij als het heel lang regent. Geen dagen, geen weken, maar maanden. Waterkringloopdeskundige Nicole Meijer maakt geen grappen.
4: Een paar onweersbuien, helaas, daar hebben we niks aan. Want dan valt het heel erg snel naar beneden. De grond is gewoon keihard. Dus dat stroomt allemaal weg. Dus we moeten echt rustig regen hebben voor een lange periode. Dan kan het grondwater zich gaan vullen. En dan kunnen de beken zich ook weer gaan vullen. En dan hopelijk komen we dan van die droogte af.
2: Ja, het is een beetje bewolkt. Vergeleken met de laatste maanden zien we dit al liever als die felle zon.
3: Gezellig ben jij.
2: Ja, dat klopt. De zomer is nog niet voorbij. Maar een beetje water op zijn tijd is wel welkom.
0: Ja, we hebben wel water in de duur. Kijk maar voor open die raam. Ja, kijk maar. Kijk eens even. Doe maar toe, joh. Want L1. Daar zitten we neer op te wachten. We zitten te wachten op goede muziek. Miley Cyrus, Malibu is er nu. Welkom.

0: meer dan ooit.
1: Heerlijk dit, Kiepervel, Stefanie Struik en Bart Vonken. Kumpgenoet de provincie hier.
2: Het Limburgse Teerkum.
1: En vanmiddag door met het weer. Een kwartier lang alleen maar Limburgse producties hier bij L1. We zeggen het al een paar keer. Vind je natuurlijk op bedaar. Ken ze ook Limburgse producties. Zure Bos eigen kanaal. Pladdeweg.nl. En binnenkort komt er nog een kanaal bij. Welk kanaal? Ja, Rianne heeft er gisteren al van alles even verteld. Ja, met Limburgse producties. Dat is hartstikke schoon. Dus waar ik op de hoogte hier bij L1. Doe gewoon eens even kijken buiten de provincie. Want de Amsterdamse politie probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hield daar avancieren over en kan nog maar 2 woorden zeggen. No nonsense en definitely.

0: Lee. Cold Case Team doet onderzoek naar hem. De politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie die is.
1: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
2: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaar, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
0: Ja, de man bleek lid te zijn van een boeddhistische gemeenschap en had de bijnaam Lucky. Het is toch een heel vreemd verhaal wat we hier allemaal meekrijgen. Natuurlijk hier bij Alain en Ellen of the Show. We hebben naar Bauza gewoon, Magnetic.

van Julien Auclair hier bij Alain in de Ellen Ochtend Show. We gaan zo meteen even kijken naar BB voor Liefde. Want door natuurlijk ook Limburgse deelnemers aan mij. Wie vallen ze in de smaak en wat zien de verhalen op dit moment erachter? Dat jij ze komend half uur nog allemaal huren. Ook gewoon even kijken op de Scheldwoordenkalender. Ik ben altijd benieuwd wat er vandaag allemaal op staat. En natuurlijk de kaarten voor Raccoon. Gewoon achterdroet. Oeh, heb ze ja gemeld deze ochtend. Dan heb ik eens achter gedicht. Blijf loesteren tot met 10 uur. Dan kan het zomaar zien dat ze met 4 personen en Raccoon Gijs in Tegelen. Maar goed, binnen nu een kwartier weten we het. Ian Shepard coming home bij de Ellen Ochtend Show. We'll be right back.

0: Raccoon. Vinje bij L1.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Half 10, het LA Nieuws. Ja, Maarten, die regen van gisteren heeft dat al wat opgeleverd.
8: Nou, eigenlijk niet hoor. Die heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte in ieder geval. Volgens het waterschap Limburg zijn maanden van rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder omdat de uitgedroogde bodem het water moeilijk opneemt. Zegt ook hydroloog Nicole Meijer van het waterschap.
9: Een paar onweersbuien, helaas, daar hebben we niks aan. Want dan valt het heel erg snel naar beneden. De grond is gewoon keihard. Dus dat stroomt allemaal weg. Dus we moeten echt rustig regen hebben voor een lange periode. Dan kan het grondwater zich gaan vullen. En dan kunnen de beken zich ook weer gaan vullen. En dan hopelijk komen we dan van die droogte af.
8: Nou, ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze uitgedroogde grond beter water te laten opnemen. De politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door de lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt. Het gaat onder meer om niet ontplofte granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Politie waarschuwt om gevonden munitie niet aan te raken of zelf te verplaatsen. Mensen die een verdacht voorwerp vinden, wordt gevraagd afstand te houden en de politie te waarschuwen. Het Belgisch Openbaar Ministerie houdt alle opties open in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. De 76-jarige partner uit Maastricht, textielbaas Ton G., werd afgelopen vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Volgens het pakket in Hasselt hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid tot verdenking van kwade opzet. Een natuurlijke dood wordt ook niet uitgesloten. En vandaag beslist de raadkamer in Tongeren of de man langer vast blijft zitten. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot en met 31 augustus bij de gemeente worden ingediend. De naam moet onder meer positief, makkelijk uit te spreken en niet politiek of commercieel zijn. De gemeente kiest 3 finalisten waarna de inwoners de winnaar bepalen. De sporthal moet eind volgend jaar klaar zijn. Het weer in Limburg vandaag overwegend bewolkt, met eerst lange perioden met regen. Vanmiddag wisselen buien en lange droge perioden elkaar af. En als de zon doorbreekt kan het nog zo'n 22 graden worden. Vanavond wordt het op een enkele bui na droog.

luisteren. Ik vanmorgen heb ze aangemeld voor die kaarten van Raccoon. Ik ga dan nu zo meteen even bellen. En neem maar even zijn telefoon op. En dan mocht ze zo meteen even vertellen de vraag die we zojuist stelden. En als ze het gehoord hebben, schijnt ze er vandoor met die veerkaarten.

0: Trillende, trillende, trillende bijn. En hoppakee, trillende oren met zijn overhaal. Zeker voor degene die bij mij op dit moment aan de telefoon hing. Want als het goed is, is dat Remco Kok, zei. Remco, goedemorgen.
1: Dat klopt helemaal, goedemorgen.
0: En er was dan nog hovenier, hoor nog, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, als ze nu met de vingers in de groen zit, jongens, volgens mij is het nog steeds erg druk, hè?
1: Behoorlijk.
0: Ja, wat moeten we eraan doen?
1: Is je door het jongen? Ja. En een beetje water geven,
0: als het kan. Ja, oh man, dan moest eens kijken bij mij achterom, dat gezond voor mij. Dat is niks van over, jong. Wat moet ik daar als eerste mee doen? Ik ga ze me wel even een tips geven, hè?
1: Ja, als eerste even gewoon afwachten en goed water geven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en mocht dat dadelijk niet opkomen, dan zou ik nu kunnen doorzaaien, verticuteren, doorzaaien. Gaat voeding erop, gaat compost.
0: Ja, wat is goede voeding? Kalk en zo, moet dat er ook op?
1: Ja, dat is later in het jaar pas.
0: Oh, zo. Ja, zus, wat ik heb te gaan, verstaan van door. Maar
2: groen verven.
0: Ja, dat ken ook, joh. Ja. Groen verven, dat kennen we zeker door, Remco. Maar dat is niet de bedoeling, hè? Wat is er bezig op dit moment?
1: Ja, ik stond net voor de auto weg.
0: Ah, zo.
1: We zijn gaan wildrassen op plaats, zodat het vee niet de weg op loopt.
0: Ah, kijk, dat is ook heel belangrijk. Ik dacht al, als het even de weg zit, dat is een kapotte bandjes. Maar dat is niet het geval. Gelukkig niet. Hey, we hebben een vraag gesteld deze ochtend. Ik ga de vraag nog één keer stellen. De vraag is, uit hoeveel leden bestaat de band Raccoon?
1: Dat zijn er vier.
0: Hoppakee, dat zijn er inderdaad vier. Wat zijn nog de namen, toevallig?
1: Nee.
0: Dat is Bartje van der Weijden, Dennis Huygen, Maarten van Damme en Paul Bukkums. Ja, dat kon zomaar de Limburgse naam zien, hè, Bukkums.
1: Ja.
0: Hey, maar dat betekent wel dat ze vier kaarten hebt gewonnen voor Raccoon.
1: Ja, schoon.
0: Ja, dat is schoon, hè. Ja, ik geur al, hè. Ja, dat is schoon. In Remun vinden ze dat schoon, hè, ze gaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Dicht mocht ze binnenkort dus gewoon naartoe gewoon in Tegelen. Wat zal ze mee eens nemen?
1: Nee, dat gewoon niet eens even bedenken.
0: Ja, heb ze nog even de tijd, is pas in september, jong. Hé, hey, maak er vandaag een schone dag van. Succes met het plaatsen van die rustelstoel langs de snelweg. En dan komen de veerkaarten voor een koe naar dicht toe.
1: Dat komt goed, dankjewel.
0: Gerg dan, jong. Fijne dag.
1: Fijne dag.

0: Christopher Raccoon, Hebe Alleyn. En is het... Optie Mikey's, heren, super bedankt. Hartstikke schoon. Ja, zo zeggen ze dat er een muntje. Fantastisch. Kwart voor tien geworden, Hebe Alleyn in de Alleyn Ochtendshow. Service rond 8:45. Bien op bed, iets voor ons, we moeten vroeg op. Maar dan begint wel altijd BNB voor Liefde. En de wens, als er gaat de donors bij BNB voor Liefde, en zeker als van de Limburgse inbreng is, dan willen we dat wel weten. En dan volgen we dat ook. Maar ja, goed, we hadden één Limburgse inbreng. En dan waren er meer, geloof ik, hè?
1: Ja, er is gisteren namelijk een nieuwe B&B-eigenaar geïntroduceerd. Mireille.
0: Eigenaar gereden?
1: Een nieuwe eigenaar, want ja, Nishatara, dat weet je wel, die vrouw die is... Heavenly in love met de derde kandidaat die kwam. En die heeft gezegd, nou, jullie hoeven mij verder niet meer te volgen.
0: Dat is wel een wending in het programma.
1: Ja, dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Nee. Dus Mireille, en daar stelden zich wat heren voor. Daar zit Limburger bij. Ik ben
2: fijn dat ze even wat tijd...
1: Nee, dit is deze niet.
0: Oh, wat is dat? Ja, wat is dat, hè?
1: Dit is Mario.
0: Oh, warm.
1: Oh, het herten. Dat is bij Paul in Spanje. En dat is al een tijdje onderweg... En Paul heeft er ook nog een andere dame bij gekregen. Mm-hmm. Hè? Maar daardoor had Mario even de tijd om een beetje tot zichzelf te komen.
2: Fijn dat ze even wat tijd met z'n tweeën kunnen doorbrengen. Ja. Die heb ik immers ook volop gehad. Hè? En ik heb even tijd om na te denken. Even alles de revue laten passeren van de afgelopen dagen. Ja. Ja, het is eigenlijk in die zin nog niet heel erg veranderd ten opzichte van wat er in het begin was. Dat ik wel denk van, het is niet een no-go. Maar wat is het dan wel? En komen we die vriendschapsfase die ik als basis nodig heb, komen we die ook voorbij?
3: Ik heb een hele fijne middag met Marlies gehad. Dat staat ook buiten kijf. Maar dan kom ik hier in de tuin en loopt die Mario weer tegen het lijf. En dat is toch net, ja, een tandje fijner.
2: Of het de tijd is voor een volgende stap, is de vraag. Maar ik weet dat Paul destijds, toen de vraag eerder gesteld werd, zelfs zei van, ik ben geen flirt. Hij is echt wel een flirt. Met woorden en met blikken en met subtiele aanrakingen.
0: Zo is men in het programma zitten. Af en toe denk je van, wat geit er om in die cupjes van die mensen? Ja. Wat die allemaal over de vloer kregen. Ja, de hotel de botel soms en soms ook liek in de keihelle aanviezing.
1: Ik zit er naar te kijken, dan denk ik... Ik zul er toch nooit zo meedoen.
0: Nee, hoeft toch niet, jong. Dat doen we wel. Best wel ervaringsdeskundigen. Dat weten we allemaal. Ja. Wat?

0: break my heart.
1: Oh, the one that could break my heart. Pas wel heel fijn met Vulgond, wat we net over gehad hadden natuurlijk. Hè? BNB voor Liefde, DBL. Hè? We blieven de volgende natuurlijk de Limburgse deelnemers. Wat we ook doen, altijd, net voordat Rian zo meteen komt met de Route Regio, is even kijken op de Scheldwoordenkalender. Ja. Iedereen zat er aan gisteren, Rian. Zelfs de gasten bieden Rian.
2: Ja, inderdaad. Dat klopt.
1: Ze willen allemaal weten wat erop staat. Maar doe het, wat er op vandaag de 18 augustus staat.
2: Ik vind hem heel bijzonder.
1: Ja.
2: 18 augustus.
1: Ja.
2: Wat een kletser.
1: Wat een kletser.
2: Wat een kletser.
1: Wat een kletser. Wat een kletser. Wat dan?
2: Een Eichelshovenaar.
1: Is dat aan de Barcelona-vereniging of zo?
2: Wat een kletser.
1: Wat een kletser, staat zien.
2: Ja, zo'n Eichelse.
1: Nou goed, bij ons zit het allemaal op ruive windbuels, maar het heeft niks met Schelde te maken. Eigenlijk een beetje een koosnaampje dan, hè? Goed. Morgen weer kaarten weggeven voor Raccoon. En volgende week hebben we ook kaarten. Het Blues Festival in Tegelen. Oh, dat is ook spannend. Hier is gewoon even luisteren naar die fantastische tonen van de Eagles. En mogen ze even de ogen toe doen. Ook al zit ze op dit moment in de regen, maken we de regen een klein beetje draaglijker door te luisteren naar de fantastische nummer uit de jaren 70. Natuurlijk, gemaakt door de Eagles. Naar ene keer Hotel California. Die weer Pascal en Maarten in de Ellen Ochtend Show. Kom toch meedoen.

0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft verdachte na het overlijden van zijn partner. Inwoners van Weert mogen het nabedenken voor een nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot eind deze maand bij de gemeente worden ingediend. En de politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door het lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was
11: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
12: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
13: Zoveel leuke meubels. Casa, Knibbeler Wonen, Henderson Hazel, Haco Wonen en Slapen. Mijn huis is te klein.
14: Retail Park Roermond. XL shoppen. Gratis parkeren.
15: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
16: Dit

Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Lusters nog uit de regio. We komen in de ganse provincie. Bijvoorbeeld in de gemeente Sittard-Geleen, want we droomt van muziek maken of misschien een oude hobby nieuw leven in wil blazen, kiest een unieke kans. In september gaat het project Funfair 2.0 2.0 van start. Een bijzonder gelegenheidsorkest voor jong, oud, voor beginners en ervaren muzikanten. In 12 weken tijd gaan docenten dan deelnemers klaarstomen voor een feestelijke slotuitvoering samen met het volledige fanfareorkest in een vernieuwde zaal. Kind vanaf zondag 6 september beginnen, dus liket het leuk om muziek te maken zelf, dan kent ze daar aan de slag. En dan het theater in, nog een keer. Maar gaat noordelijker, want wegens grote belangstelling komt er een extra voorstelling van het theaterprogramma Funs, Zoals Mijn Leven. Omdat de shows op 29 oktober en 1 november in de Maaspoort in Venlo snel uitverkochten, is er nu een opvolging toegevoegd. In de bijzondere voorstelling brengen zangregisseur Sef Tisse, pianist, componist Egbert Derks en filmmaker Rob Hotselmans een eerbetoon aan de iconische Venlonair Funs van Grinsven. Aan de hand van bekende liedjes, niet eerder vertoonde archiefbeelden en verhalen van zijn dochters wordt zijn levensverhaal weer tot leven gewekt. Wil ze dan naartoe? Dan moest ze dus snel zijn, want nu bij de Maaspoort de laatste kaarten.

0: zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veulen in het water, mijn bad in het zand. Geen genul aan de kop en ijskoud pils in de handen. Het is goed vandaag, het is goed vandaag.
1: Ik ga net terug naar school en toch ga ik vanmorgen het gevoel dat ik de rugzak moest inpakken. Misschien is het de regen dat ze denkt, de herfst gaat weer beginnen. Misschien is het de drukte op de weg, want vanmorgen wordt het toch echt wel weer een redelijke... Ja, redelijk drukke rit ten opzichte van de zomervakantie door van te vuren. Misschien is het ook omdat het echt zo is voor Verlu, want studenten die gewoon langzaamaan alweer aan de schoolperiode beginnen. De inkom is in ieder geval al begroot. De jaarlijkse inkom, de introductieweek voor nieuwe studenten in Maastricht, is van start gegaan. En dat leverde gelukkig toch ook wel, ondanks het weer, veel gezelligheid op.
2: Er is niks meer zoveel aan te doen. Ik denk dat het een goede introductie is in het Nederlandse weer voor de nieuwe studenten. Volgens buienraden zou het vanavond droog blijven, dus daar ga ik even van uit. Maar ik nodig vooral iedereen uit om te komen kijken. Het is open voor iedereen. Het is gratis toegankelijk. Shantana komt, de Bruno Mars Tribute Band komt. Dus we gaan er gewoon een heel groot feest van maken.
3: Well, I came here from the airport. I visited it. So yeah, it's a really nice place.
4: Wij begeleiden een groepje. Milan heeft wel een ander groepje dan ik. Maar we proberen natuurlijk uiteraard wel een beetje samen de groepen samen te voegen. En mee te nemen om er een leuke dag van te maken. Dus vanavond lekker in het park hopelijk als het een beetje lekker weer is. En vervolgens ook nog drankje in de avond. Dus ja, wordt een gezellige dag.
5: We got food and we got to meet the people and have some fun already. So that's nice.
6: Very lively, lots of people and a lot of people to talk to. Yes, very fun.
7: I think Maastricht is very nice. It's very vibrant and I like how I'm getting to know a lot of people through this event. So I think these connections are going to be useful in the future.

0: Rockoon. Win je bij L1. Niet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: De regen van gisteren heeft nauwelijks geholpen tegen de extreme droogte. Volgens het Waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil. Hevige buien helpen minder omdat de uitgedroogde bodem het water moeilijk opneemt, zegt hydroloog Nicole Meijer van het Waterschap.
11: Een paar onweersbuien, helaas, daar hebben we niks aan. Want dan valt het heel erg snel naar beneden. De grond is gewoon keihard. Dus dat stroomt allemaal weg. Dus we moeten echt rustige regen hebben voor een lange periode. Dan kan het grondwater zich gaan vullen. En dan kunnen de beken zich ook weer gaan vullen. En dan hopelijk komen we dan van die droogte af.
10: Ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze uitgedroogde grond beter water op te laten nemen. De politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door de lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt. Het gaat onder meer om niet ontplofte granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De politie waarschuwt om gevonden munitie niet aan te raken of zelf te verplaatsen. Mensen die een verdacht voorwerp vinden wordt gevraagd afstand te houden en de politie te waarschuwen. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt alle opties open in het onderzoek naar de dood van Riet Boel uit Beek. De 76-jarige partner uit Maastricht, textielbaas Ton G., werd afgelopen vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Volgens het parket in Hasselt hebben autopsie en toxicologisch onderzoek geleid tot verdenking van kwade opzet. Een natuurlijke dood wordt ook niet uitgesloten. Vandaag beslist de raadkamer in Tongeren of de man langer vast blijft zitten. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot en met 31 augustus bij de gemeente worden ingediend. De naam moet onder meer positief, makkelijk uit te spreken en niet politiek of commercieel zijn. De gemeente kiest 3 finalisten waarna de inwoners de winnaar bepalen. De sporthal moet eind volgend jaar klaar zijn. Het weer in Limburg. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met eerst lange perioden met regen. Vanmiddag wisselen buien en langere droge perioden.

L1, een hele goede morgen. Voor veel studenten begint de nieuwe studie, begint het nieuwe leven, begint die rugzak op de ruk weer zwaar te wuren met alle beuk die erin zitten. En dat is voor mij al heel lang geleden. Gewoon niet zeggen wie lang. Dat vraag je een dame niet, toch? Maar het is wel weer even terug. Al denk ik soms nog wel eens, zou het niet leuk zijn om toch weer aan een studie te beginnen? En dan een avondstudie of gaat er B-dubs? Tegenwoordig zoveel varianten die het makkelijk maken, maar die het ook wel weer ingewikkeld maken. Want als ze alles kunt kiezen, wat zou ze dan gewoon doen? Ik sprak van de week, immers van een paar jaar ouder wie ik. En die gooit de hele carrière om en die geet, die laat zich omstuderen tot immers die echo's kunt maken. Echoscopist, is dan gelovig. Dus als ze gewoon na zoveel jaar het ene vak uitgevoerd te hebben, denkt, nee, ik ga het compleet anders doen en ik ga gewoon heel gaat anders proberen en dan een studie vervolgen. En door die kant op gewoon. Dat vind ik toch heel bijzonder als jullie dat kennen. Misschien heeft zich dat wel gedaan. Zo'n gigantische carrière switch in die leven. Maar misschien denkt ze ook wel eens, nee, wie ik, zou ik niet nog eens aan een studie beginnen? Wat zou dat voor dicht dan zijn? Ik ben heel benieuwd. Geloof me, Ger inspireren. De L1-app staat helemaal voor de gaten.

0: Sienna Spyro, Material Lover, BL1. Huisartsen die gewoon steeds minder vaak op huisbezoek. Dat is al jaren zo en ook afgelopen jaar zijn die huisbezoeken nog minder geworden. Maar moet voor ons daar zorgen over maken. Huisarts Maud Sluismans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Een dalende trend, ze noemen ze dat dan zo mooi. Het aantal visites blijft afnemen. Even voor mijn beeldvorming. Is er een specifieke groep waar je vooral wel nog op huisbezoek gaat?
1: De huisbezoeken zijn vooral voor de oudere mensen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Mm-hmm. Of omdat ze slechter been zijn of geen mantelzorgers hebben of geen auto hebben. De ernstig zieke mensen die te ziek zijn om naar de praktijk te komen. En de acuut zieke mensen.
0: Ja, nou ja, dat lijken me dus mensen inderdaad. Waarbij het heel logisch is dat gebeurt.
1: Ja, sociale visites heeft ook iedereen wel. En onder sociale visites, dat zijn mensen die heel ernstig ziek liggen. Of inderdaad ook de oudere mensen.
0: Ja.
1: En, het is een trend. Trends worden opgevolgd. Onze eigen beroepsgroep doet dat.
0: Je valt een klein beetje weg, Maud. Sorry. Je gaf aan, het is een trend. En dat...
1: Ja, dat wordt onderzocht. Onze eigen beroepsgroep als... Ja, wij schakelen daar het Nivel voor in. Dat is een onderzoeksinstituut. En die onderzoekt trends in de gezondheidszorg.
0: Ja.
1: Maar dan heb je het natuurlijk over... jaren. Hè? Als je kijkt van bijvoorbeeld 2001 naar nu, dan hebben we het over 25 jaar. Dan zie je dat het aantal huizenbezoeken is afgenomen met de helft.
0: Mm-hmm.
1: Als je kijkt in de laatste 6 jaar van 2020 naar nu, dan heb je het over een afname van 20%.
0: Ja.
1: Ja, en wat komt daardoor? Ja, heel veel ouderen zijn tegenwoordig ook digitaal vaardig. Dus er zijn dingen die dan ook telefonisch kunnen worden opgelost of met een e-consult. We schakelen onze POH ouderenzorg in. Die legt huizenbezoek af in plaats van de huisarts. Hoewel de huisarts wel altijd in de lead is. Dus ja, het zijn een beetje vertekende beelden,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Klinkt heftiger dan dat het misschien is.
1: Ja.
0: Krijg je wel vaak de vraag nog van mensen voor een huisbezoek waarbij je nee zou zeggen of nee zegt omdat het geen legitieme reden is?
1: Die zijn er zeker. Heel veel mensen zitten nog in de overtuiging van vroeger. Dat zelfs de dokter aan huis kwam als het kindje koorts had. Ja, koorts is geen reden om thuis te blijven. Dus als het kind niet doodziek is, kunnen ze best naar de...
0: Ja.
1: Er zijn vaak mantelzorgers die kunnen komen. En bovendien vergeet niet, tegenwoordig zijn de huisartspraktijk heel erg uitgerust met allerlei apparatuur. Dus we hebben op de praktijk ook veel meer mogelijkheden dan thuis. Moet je vergeten.
0: Ja, dus ondanks dat er een dalende trend is, hoef je daar niet meteen zorgen over te maken. Want de specifieke doelgroep waarbij dit van toepassing is, die wordt gewoon nog altijd bediend.
1: Weet je, en de huisarts is niet voor niets huisarts. Die komt sowieso veel meer bij mensen thuis dan een arts in het ziekenhuis. En ik vind dat de cadeautjes van mijn vak.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Dankjewel, Maud. We zullen de informatie ook plaatsen op l1.nl.
1: Inderdaad.
0: En nog een hele fijne.

0: L1 met zometeen een metzinger. Nou, een beetje wel net zo'n good times. Als ik hem tenminste aanvroeg, vrolijk, positief, meezingbaar liedje. Dat hing in het thema van het liedje van gisteren. Toen waren het de Beatles en Drive My Car. En als Beatle kent ze natuurlijk een car ook hebben. Of de kent ze een car hebben die een Beatle is. Maar een Beatle is ook een dier, dus laat ik naar de andere betekenis gaan. En dan houd ik het simpel. Want die zijn er helemaal genoeg. Met zingers met dieren erin. Kom maar op.
1: Heb die verzuske het gemunde show. Hey, ben je goed, regie?

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft verdachte na het overlijden van zijn partner. Inwoners van Weert mogen de naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot eind deze maand bij de gemeente worden ingediend. En de politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door de lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt.
8: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgisch natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden.
10: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
11: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
12: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
13: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Met Warby L1 ging het over truc naar Sjoelgom. Er zijn heel veel lui die dat op dit moment sowieso doen. Maar misschien denkt zich ook wel eens... Hey, ik zou nog wel iets willen leren. Wat zou dat dan zijn? Ik kreeg een appje binnen van Marian. Ik weet niet, goed wat ik huur, gelukkig. Hoi Rian. Ik huurde van Emes die iedere 2 jaar een talencursus deed. En ik kent nu al 5 talen. Ik denk dat ik dat ook ga doen, ook al ben ik al ver over de 60. Het hield de hersens aan de gang. Nou Marian, punt 1, supergoed om dat ook te gaan doen, een taal. Maar wie kent ze nu iedere 2 jaar een talencursus doen en dan 5 talen onthouden? Dan geloof ik, dat is toch, dat zakt dan toch wel weg. Ik heb ook ooit ergens Frans gehad op een school, maar daar weet ik nu toch ook niet meer zoveel van. Vind je het echt knap als ze dat dan ook in de gang kunnen houden? En welke talen zijn dat dan? Ik heb heel veel vragen. En dan maak ik voor de inspiratie, mochten ze me nog toeschikken. Marian, dankjewel voor die appje. Ik kreeg gewoon een appje van Peter. Dus het hoor Rian, ik ben nu 25 jaar vrachtwagenchauffeur. Dat betekent weinig toezien. Ik zou best een switch inzetten naar de politie. Maar leren met het werk wat ik nu doe, dat is lastig. Nou, misschien wordt het hier om ruimte voor zichzelf te pakken, Peter. Gewoon een nieuwe baan, waarom niet?

Fresco samen met Quantenhippen. Vrijdag, vrijdag. Welk dialect ze ook gebroeks? Daar koos ze al een beetje met zingen. Maar zometeen komt er nog een metzinger aan die gaat te maken had met dieren. Nou, dat zin er toch zoveel. Nou, weer helemaal lastig kezen. Eens even kijken wat ik binnen zien komen. Hoe let de dog? Zou het van Bahamen? Daar is het laatst alles geweest. Durf ik te verklappen, dus dat is helaas niet meer van toepassing. Ik zie eens even kijken. Barracuda van Hart. Oeh, dat is een goeie. Hound Dog van Elvis Presley komt voorbij. Free Bird van Lynyrd Skynyrd. The Year of the Cat van L. Stewart zie ik nog voorbij komen. En Kamal met de Elephant Song is ook binnengekomen. Meerdere keren zelfs. Wat is die suggestie? Doris en twee motten zit Peter nog. Oeh, dat is toch wel goed met zingen. Maar dan heb je nog tijd om die suggestie aan te vragen. De metzinger van vandaag, een makkelijk thema. Dus ik zie die appjes binnenstromen.

0: Yo! En de metzinger vandaag een dier. En dat koos elk dier ze in. Dat mag de weer niet zo van uit. Zolang er een goede metzinger wordt, is het allemaal prima. En die heb ik genoeg binnengekregen hier. Dat maakt het allemaal vrij lastig. Zo kreeg ik een appje binnen van Roger. Even luisteren, Roger. Goedemorgen.
1: Hey, Rian. Goedemorgen. Ja, de metzinger van vandaag. Met dieren. Ik heb hem meerdere malen per oventje gehoord op de camping afgelopen jaar. Kleine vogel van Senna.
0: Wat goed.
1: Groetjes, Roger en Annelies.
0: Dankjewel samen. Oh, lekker op de camping. Dan nog even truc willen, dat snap ik wel helemaal. Eens even kijken wat ik nog zie. Cat Stevens. Nou, het hele repertoire kan dan voorbij komen. The Lion Sleeps Tonight zie ik nog binnenkomen. En Journey had een soort omweg gevangen. Ik wil toch geen Rowan Hesse met wandelen. Want het gaat over wandelen met de hond. Dat is een goede vondst, Journey. Maar ik kreeg net op de valreep nog een appje binnen. Ja, soms denk ik, oh ja, ik heb hem gekozen. En dan kan ik nu, terwijl ik lees, nog een berichtje binnen. Dat ik denk, ja, dat wordt vandaag. Het dier van de meezinger van de dag is een wolf. Een steppenwolf. Born to be wild. Lekker met zingen. Dankjewel voor alle appjes.

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Hey Remo!
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemaiers.
14: De aanhoudende droogte zorgt voor flinke beregeningskosten bij Limburgse boeren. Volgens de LWTB kost één keer beregenen ongeveer €200 per hectare. Voor een landbouwbedrijf van 50 hectare komt dat neer op zo'n €10.000 per keer. En bij 6 weken kan dat bijvoorbeeld oplopen tot €60.000. De werkelijke kosten verschillen sterk per gewas, grondsoort en de hoeveelheid regen. Ja, en die regen van gisteren en vandaag helpt nauwelijks tegen de extreme droogte. Volgens het Waterschap Limburg zijn maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hevige buien helpen minder omdat de uitgedroogde bodem het water moeilijk opneemt, zegt ook hydroloog Nicole Meijer van het Waterschap.
15: Een paar onweersbuien, helaas, daar hebben we niks aan. Want dan valt het heel erg snel naar beneden. De grond is gewoon keihard. Dus dat stroomt allemaal weg. Dus we moeten echt rustige regen hebben voor een lange periode. Dan kan het grondwater zich gaan vullen. En dan kunnen de beken zich ook weer gaan vullen. En dan hopelijk komen we dan van die droogte af.
14: Nou,
15: en
14: ook hoveniers hebben veel extra werk. Met onder meer compost en een laag organisch materiaal proberen ze uitgedroogde grond beter water te laten opnemen. De politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door de lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt. Het gaat onder meer om niet ontplofte granaten uit de Tweede Wereldoorlog. De politie waarschuwt om gevonden munitie niet aan te raken of zelf te verplaatsen. Mensen die een verdacht voorwerp vinden wordt gevraagd afstand te houden en de politie te waarschuwen. Inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot en met 31 augustus bij de gemeente worden ingediend. De naam moet onder meer positief, makkelijk uit te spreken en niet politiek of commercieel zijn. De gemeente kiest 3 finalisten waarna de inwoners de winnaar bepalen. De sporthal moet eind volgend jaar klaar zijn. Het weer in Limburg blijft overwegend bewolkt, maar eerst zijn er ook nog perioden met regen. Vanmiddag wisselen buien en langdurige perioden droog met elkaar af. En als de zon doorbreekt wordt het zo'n 22 graden.

en het kaderen van het nieuwe schooljaar. Vroeg tig, is er nog gat wat ze zou willen leren? Denk ze wel eens, ik zou deze cursus of deze opleiding willen doen. Maar misschien is dat wel gewoon het moment. En ik kreeg een appje binnen van Fini. Dat zegt, goedemorgen Rian. Nou, ik zou heel graag piano willen leren spelen, maar ik ben 75, dus te oud, denk ik. Ik wilde het altijd al, maar vroeger te duur, later geen tijd. Ik heb altijd hard gewerkt als alleenstaande moeder om niet mijn hand op te hoeven houden. Maar na mijn pensioen begon het een en ander aan mijn lijf te protesteren, en nu denk ik dat het niet meer mogelijk is en durf ik niet meer. Zonde eigenlijk, hè? Ja, durf ik niet meer, vind ik hier wel de cruciale woorden, Fini. Want dat betekent dat ze het nog helemaal kunnen proberen, toch? Het gaat er ook maar een beetje om wie goot als ze erin wil zwuren dan. Want dit kan gewoon een hobby zijn die leuk is voor zichzelf. En hoe ze niet meteen hele Mozart of Beethoven melodieën uit hoeft te typen. Ik denk dat het wel een gokje wagen waard is. Maar ik herken wel de angst, of in ieder geval het idee van ja, durven. Ik heb zelf jarenlang pianoles gehad. En ik ken het nog een beetje. Maar ik heb helemaal nog het idee dat als ik nu echt tijd eraan zou schenken, dat het heel groot zou zijn. Zo ben ik de laatste tijd een leedje het loesteren. En ik denk de hele tijd in mijn hoofd, oh, als ik mijn best doe, dan lukt het me nog wel. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ik laat het begin gewoon eens even huren. In mijn hoofd, als ik een berg gewoon zet, dan lukt het. Maar ik denk toch dat ik er een cursus voor zou moeten volgen. Dus we kunnen voor elkaar inspireren en begin voor gewoon met gaat niets.

Van Gabrielle. Hoi Rian, zeg maar tegen Fini dat er op diverse plekken in Limburg NTO's opgestart zijn. Nieuwe talentorkesten. En daar starten echt nog wel oudere mensen op een instrument. Zowel herintreders die willen veranderen van instrument, als ook starters die nog nooit iets gedaan hebben en nog geen noot kunnen lezen. Dus bied deze. Het is nooit te laat. Zometeen naar een van de gezelligste bankjes in onze provincie.

0: geflirt. In die hoofd op de achtergrond en dan wandelen naar een gezellig bankje in Limburg. Want wij op de Moker Hij Gaat Wandelen kennen het bankje tegenkomen van Theo en Els van Brunschot. Ze komen Ger op de Moker Hij. Theo had zelfs jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. En van hun kinderen kregen ze dus een plekje op de plek hoe ze het liefste zijn. Het is een cadeau dat een grote betekenis voor ze had. Ruud van Broekhoven ging bij ze langs en zag meteen dat ze trots zijn dat Jaker in het Devil Bee Camp aangesproken werd over het verhaal van hun bankje.
1: Hier is ons bankje.
2: Ja, toen we 45 jaar getrouwd waren in 2019. En bij zo'n gelegenheid hoort natuurlijk ook een cadeau. En de kinderen die hadden een cadeautje bedacht. En dat gaven ze aan ons. En dat was, ik heb het hier bij me, een foto van onze geliefde Moker Hij. En toen zeiden ze, papa, mam, kijk nou eens even goed. En kijk eens even wat daar op dat plaatje staat. En toen bleek dat ze niet alleen een foto van dat bankje hadden gemaakt, maar de hele bank hadden geschonken met een plaatje erbij. En als herdenking aan ons 45-jarig huwelijksfeest. En vandaar dat we met recht kunnen zeggen, ons
3: dit
2: bankje.
3: Dit is ons bankje.
2: Ja, mooi gebied om te wandelen. Ja, zeker.
3: Het is mooi omdat nu is het dus een beetje dor allemaal. Maar als het gebied op zijn mooist is, met gewoon een normale regen en zo, dan is het hier gewoon heel rustig. Je ziet de lucht, maar je ziet verder niets van beschaving en zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, de hei is overal mooi. En voor mij is dit het mooiste plekje, omdat het me verbindt met de kinderen. Het is ons bankje hier, wat we van de kinderen gekregen hebben.
2: Ik heb hier nog menig berkje uitgetrokken toen ik vrijwilliger was bij Natuurmonumenten. Dus dat geeft ook al een band met het gebied. Maar zoals Els ook al zei, het is vooral toch omdat hier ons bankje staat. Als het op een andere plek had gestaan, was dat ongetwijfeld het mooiste plekje geweest waar wij graag naartoe zouden gaan.
3: Ja.
2: En weet je wat zo fijn is van het bankje? Het is met jou. Dat is toch super?
3: Ja, dat is heerlijk. Wederzijds hoor.
2: Dank je.
3: Ja, alleen zou het ook maar
2: dan ja, wordt maar het misschien wel een komt beetje het er nog wel een tijd.
3: Ja.
2: En dan moet je er ook van kunnen genieten. Ja. Dat je zegt van, nou, nog steeds ons bankje.
3: Ja, dan neem ik niet die foto van het bankje mee, maar neem ik een foto van jou mee. En die zet ik daar. Of andersom, hè? Als jij alleen loopt.
2: Nee, ik snap het, ik snap het. Ik snap het. Hoe jij die toekomst ziet.
3: Ik zou het zo sneu vinden als jij alleen achterblijft.
2: Maar dan moet je me wel beloven dat je dan tegen die tijd wel koffie meeneemt. Even samen koffie drinken hier op het bankje.
3: Dat is goed.
2: Ik met een foto en jij in het echt.
3: Ja, dat is goed.
0: Zo gezellig met z'n tweeën op een bankje. Ik zou er uren even kunnen zitten. De verhalen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey Remo!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse textielbaas Ton G. blijft verdachte na het overlijden van zijn partner. Inwoners van Weert mogen de nabedenken voor de nieuwe sporthal in de wijk Boshoven. Voorstellen kunnen tot eind deze maand bij de gemeente worden ingediend. En de politie in Gennep krijgt volgens de Gelderlander veel meldingen van munitie die door het lage waterstand langs de rivieren tevoorschijn komt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob.
13: Maf Kees.
14: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
16: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Liefde voor Limburg.
18: Met jou.
17: Met jou.
18: Bij jou.
17: Dit is Route Regio. Dit is

0: Moment met Guursen niet klagen. Een van die is Boston van Stella Lefty. Een hele goede middag. Je luistert naar L1 met Limburgse nieuws van deze 18 augustus. Het heeft gisteren en vandaag geregend in onze provincie, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Wie door Limburg rijdt, ziet ze dan ook overal draaien, de sproeiers op de akkers, want zonder water dreigt de oogst te mislukken. Al het beregenen kost niet alleen heel veel water, het kan een boer ook tienduizenden euro's kosten. Redacteur Ingrid Lemmens zocht uit hoeveel precies. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Over hoeveel water praten we eigenlijk als een boer zeg een hectare beregent?
1: Als we praten over 1 hectare, dan moet je denken aan 250.000 tot 300.000 liter per beregeningsronde.
0: Oh, dat is al flink wat. Je hebt in het artikel gerekend met een boerenbedrijf van 50 hectare. Wat kost zo'n beregeningsronde dan?
1: Ja, in dat rekenvoorbeeld hebben we inderdaad als voorbeeld 50 hectare genomen. Niet iedere boer heeft natuurlijk evenveel hectare, dus dat moeten we even in acht nemen. Maar een boer gebruikt gemiddeld 5 tot 8 liter diesel per uur om een gewas te kunnen beregenen. En bij een beregeningsronde kost dat per hectare dan 200 euro. Dus als we uitgaan van een perceel van 50 hectare, is dat ongeveer 10.000 euro.
0: Oh ja, en waar zitten de kosten dan in? Is dat vooral die diesel of het materieel? Of betaalt een boer eigenlijk ook nog voor het grondwater?
1: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
0: Mag een boer dat eigenlijk onbeperkt, grondwater oppompen?
1: Ja, voorlopig mag dat nog onbeperkt. Er zijn geen ontheffingen door de provincie of het waterschap nog gedaan.
0: Oké, als we dan even kijken naar deze zomer, hoe hoog zouden de kosten dan op kunnen lopen?
1: Nou, als we bijvoorbeeld uitgaan van 1 beregeningsronde per week, als die nodig is voor het gewas, dan kan dat oplopen tot 10.000 euro. Nou ja, 6 weken droogte, dan zit je al gauw in een bedrag van 60.000 euro.
0: Dat is echt absurd. Hoe maakt een boer dan de afweging blijven beregenen tegen hoge kosten of accepteren misschien dat een deel van de oogst verloren kan gaan?
1: Ja, dat zal per boer afhankelijk zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat een boer zijn volledige oogst wil zien mislukken. Dus ik denk dat hij toch gaat beregenen.
0: Ja, gaan we daar als consument ook wat van terugzien?
1: Ja, dat denk ik wel. Als de opbrengst van de oogst, bijvoorbeeld aardappelen, omlaag gaat, dan drijft dat de prijs meestal op. En zullen wij dat zeker in onze portemonnee gaan merken.
0: Is er eigenlijk ook een punt waarop het waterschap kan zeggen van er is al zo lang droogte, er mag niet meer beregend worden?
1: Ja, dat kan. Maar dat doen ze nu nog niet. Want ze vinden tot nu toe, zeggen ze, de economische gevolgen wegen zwaarder. Dus ze hebben besloten om voorlopig dat dit nog wel gewoon mag, maar wel oproepen om zuinig met water te zijn, want iedere druppel die telt.
0: Zo is het, redacteur Ingrid Lemmens. Dankjewel. Je kunt het ook allemaal nalezen op web en app van L1 Nieuws.

0: sommige mensen denken dat de echte Avril Lavigne niet meer bestaat en vervangen is door een dubbelganger. En dat je nu dus de dubbelganger overal ziet. Sommige mensen denken ook dat de pauze bij de passiespelen in Tegelen was. Wie zal het zeggen?
1: Het
0: cryptische omschrijving brengt ons nog één plaats in Limburg. De maakt deze week kans op een L1 zomerpakket met een dienblad voor het lekkers om met te nemen naar boeten. Ik snap het, het regent nu een beetje, maar dat kan ook echt wel groot hier. Eens even kijken, een gezellig lampje voor boeten zit erbij. Gaat spelletjes om te doen, gaat andere zomerse accessoires. Dat kan gans groot. Wil ze er ook kans op maken? Pak dan een telefoon erbij. Want het is dag 1 van deze opgave. Fonkeling op het water. Fonkeling op het water, dat geeft over een plaats in Limburg. Welke is dat? En waarom denkt ze dat het team moet zijn? Gerrit Ger van Dijk via de L1-app.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Net 12:30 geweest, het L1 Nieuws. Hoor je van Dennis Ewald.
10: Goedemiddag. Drie bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. Drie mensen werkten bij Anna Hufke in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburg Beheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden twee personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld, dat zegt de LLTB. Hoeveel precies is niet te zeggen, dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n 10.000 euro per week kosten en dus een totaal 60.000 euro. De regen van deze week heeft weinig effect op de extreme droogte. Volgens Waterschap Limburg zijn meerdere maanden met rustige regen nodig om het grondwaterpeil te herstellen. Hydroloog Nicole Meijer van het waterschap.
11: Een paar onweersbuien, helaas, daar hebben we niks aan. Want dan valt het heel erg snel naar beneden. De grond is gewoon keihard. Dus dat stroomt allemaal weg. Dus we moeten echt rustige regen hebben voor een lange periode. Dan kan het grondwater zich gaan vullen en dan kunnen de beken zich ook weer gaan vullen. En dan hopelijk komen we dan van die droogte af.
10: Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen-up van het bedrijf, maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief en verbindend zijn. Het mag geen tongbreker zijn. De naam moet toekomstbestendig zijn en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn. Het weer bewolkt en het trekt een aantal buien over. Tijdens droge perioden met zon wordt het maximaal 22 graden. Vanavond op een bui na droog.

Voor die zomerse ovenden die er echt nog wel aan zitten te komen, is er een L1 zomerpakket. Lekker met het dienblad naar boete, lampje erbij, misschien nog een boek lezen. Wie heerlijk kent ze het hebben. Als ze het goede antwoord checkt op het routespel, dan zou zomaar deze week dat pakket nog die kant op kunnen komen. Het is dag 1. En de opgave is Fonkeling op het water. De op kien ik binnen van Lau. Goedemiddag Rian, is het misschien Maasbracht, maar dat is het helaas niet. Ol vanwege het Olderhuske, dat denkt Tim. Patrick denkt aan de plaats wel. En Karen denkt aan Remeung vanwege de lichtjesvaart in september. Maar dat is het helaas niet. Wat denkt Sticht dat het is? Zeggen heb je.

0: wel eens een cadeautje kunnen opleveren voor Johan. Johan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Best live in de uitzending. Best wel gewend. Smurgens, maar goed. Smiddags even loesteren wie die stem nog klinkt. Maar het klinkt goed.
1: Klinkt goed.
0: Best nog onderweg, Jurich.
1: Ik ben er wel weer gezorgd in de Oranje Rotterdam.
0: Hoe ging ze naartoe?
1: Ik ben van Amsterdam naar Rotterdam gegaan.
0: Ah, oké. Okay. Kent ze dan wel heel even pauze pakken?
1: Dat ga ik niet laten. Mijn kind mag gewoon mee gevallen. Dus,
0: Oké, okay. Dat is goed, dankjewel. Ik hoorde een beetje zacht, maar ik ga mijn best doen. Want volgens mij wordt een antwoord wel heel duidelijk. Vonkeling op het water, dat geeft over?
1: Schimmert.
0: Dat ging inderdaad over schimmert. Waarom dacht ze dat, Johan?
1: Ja, schimmert, schittering, zo op het water.
0: Ja, nou, inderdaad. Zo simpel kan het zijn. Ik ga van schittering vonkeling gemaakt. Het ging over dingen die ze in het verte koos zijn. Karel de Grote, de zogetal in het verte schimmeren. Schimmert komt er vandaan. En in de verte is ook de watertoren. Vonkeling op het water komt zo op meerdere plekken samen. En het bracht zich naar de juiste plek. Ik ga nog een zomerpakket opschikken.
1: Ja, dank je.
0: Goeie reis nog, hè.
1: Dank je.
0: Hoi.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey, Remo! Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. Boeren die vanwege de droogte in de afgelopen 6 weken hun gewassen extra hebben moeten beregenen, hebben volgens de LLTB tienduizenden euro's moeten besteden. En Weert is op zoek naar een naam voor een nieuwe sporthal. Inwoners kunnen suggesties doen. Uiteindelijk kan worden gestemd op de 3 beste namen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden.
12: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
13: Vakantie voorbij? Nu al?
14: Let's go!
13: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.

0: Calvin Harris en Rihanna. En We Found Love op deze dinsdagmiddag. Dit is Het Happen op de dag dat door de lage waterstand in de Maas een stukje verleden weer even te zien is. Een hoopje stenen is in Elslo weer boven komen drijven. Het complete verhaal is te lezen via de site l1nieuws.nl en via de L1 Nieuws app. Hey, en tijdens de zomer dun veroet welke vief. Dit keer twee parels, die van Henk en Modiske.
1: Hoi, ik heb weer gestemd. Ik ben er weer op de radio natuurlijk. Loreen en Euphoria.
2: Absoluut mocht je neer ontbreken hier. Dit is het nummer van TQ Westside. We got the whole world locked down.
0: No, don't stop. L1. Nou, geef mij even durk via de L1 WhatsApp in een audioberichtje. Oet welke vief, TQ of Loreen? Ik ben beduid.
3: Wil geren zon, jets weer en vaandendag genieten. Het stinkt bij de wc, want ik kloon niet ziek

Oei jongens, wat geeft het hartstikke hel in de L1 WhatsApp. TQ staat met 51% voor. Geef maar deurig, wat is die favoriet? Oet welke vief? Lorraine of TQ? Even deurig geven via de L1 WhatsApp.

0: Milo, de kampvuurhit en AO Technology. Zometeen de zangeres die het glazuur van Dine Tanden kan laten springen, want ze kan zo heel hoog zingen. Zo, dat wordt even veel te hoog voor mij.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsde. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT-personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufk in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburg Beheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld. Dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n €10.000 per week kosten en dus in totaal €60.000. Verslaggever Ingrid Lemmens.
10: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
9: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen-up van het bedrijf. Maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes. En inwoners van Weert mogen een naam bedenken voor een nieuwe sporthal. Die wordt gebouwd op het huidige sportterrein Boshoven. De bewoners kunnen suggesties doen voor een naam. De gemeente kiest de beste 3 inzendingen en daar kan dan op worden gestemd. De nieuwe naam moet volgens de gemeente positief, verbindend en toekomstbestendig zijn. De gemeente wil geen tongbreker en het mag geen politieke of commerciële uiting zijn. Het weer bewolkt en er trekt een aantal buien over. Tijdens droge perioden met zon wordt het maximaal 22 graden. Vanavond op een bui na droog.

Tom Grennan, A Little Bit of Love. En de zangeres met een gigantisch stembereik van maar liefst 5 octaven. Ja, dat lukt me toch, 5 octaven verlezen. Dat allemaal door de vaste lovend. Ja, dat klinkt gauw zo, dat komt dan niks meer uit. Het is L1 Oet. Welke 5 kennen we een plaatje opzetten? Met 53% van de stemmen hebben we een winnares, namelijk Loreen. Dit is Euphoria, be alleen.

Het ging nog steeds viraal, hè? Ja, ik werd er zelfs op aangesproken tijdens het boodschappen doen. Wat een lekkere muziek, bier alleen! Ja, en ze hebben gelijk, hè? Je hoorde Matthew Wilder en Break My Stride. Wat gaat het een boer kosten om een gewas te beregenen zodat de oogst niet gaat mislukken? Het antwoord is te vinden via le-nieuws.nl.

0: Rockoon. Win je bij L1. Appen met de Jocks? Download de L1-app.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hey, is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Door drie vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En Weert is op zoek naar een naam voor een nieuwe sporthal. Inwoners kunnen suggesties doen. Uiteindelijk kan worden gestemd op de drie beste namen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden.
15: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
2: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.

0: Alicia Keys en Underdog. L1. De Vief. Dit is L1. Heb ze al een favoriete Vief ingeschikt? Ja, dat komt op dit moment. Is mooi, hè? Tijdens een presentatie komt er gewoon even zo'n pop-up op het scherm. Je moest een beetje updaten de computer. Nou, even klik weg, zo. Dan zie ik de mensen wat. Helemaal van me apropos. Ja, uit welke Vief? Nou, heb ze er al een ingeschikt voor het komende seizoen? Ik ken dat. Via L1.nl. Er staat een hele goede database. Komt het allemaal hartstikke in orde. Hey, uit welke Vief? Dit keer Dre en Franco in de battle.
1: Hallo. Met Dre, ik heb metgenomen met The Vief, met een echte klassieker van Ray Charles en Hit the Road Jack. Hit the Road Jack, don't you come back
2: no more, no more, no more, no more. Ja, hallo, ik ben Franco en ik heb Quiereme aangevolgd, een van mijn favoriete nummers van Coolio. Quiereme, sin
0: preguntas, sin un porqué. Ja, het zieke is op het scherm is de update nu aan het installeren. We zitten op 97%, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. 100%. Komt er nog muziek uit dat ding? Oh ja, gelukkig. Nou, geef maar even durk, hè. Oet welke Vief, die van Franco of die van Dre? Via de L1 WhatsApp. Beste van harte welkom, hè.

Nou, Libertado, Juanes en Tebosque. Artsen in Sri Lanka hebben een steen van 3,1 kilo... uit de blaas van een man verwijderd. Het is de grootste blaassteen die ooit bij een mens is weggehaald. Wow, kreeg er een beetje het zungelen van in de benen. Het is L1 hitapper met Shaggy.

Demo, de L1-app. Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Dennis Eberhard met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4 uur bij een bushalte in IJsden. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, een minderjarige Belg. Naar de ander wordt nog gezocht. Twee waterwagens van de Zuid-Limburgse brandweer helpen vandaag bij het blussen van de bosbrand in het Belgische natuurpark Hoge Venen. De brandweerwagens komen uit de kazerne Sint-Suster en Margraten. In het Duitse Monschau zit een crisissteunpunt van waaruit ze worden ingezet in het grensgebied van Duitsland en België. De wagens zijn geschikt voor ruig terrein en kunnen al rijdend water spuiten. Ze hebben elk een capaciteit van 10.000 liter en kunnen het bluswater zelf aanzuigen. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld, dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n 10.000 euro per week kosten en dus in totaal 60.000 euro. Verslaggever Ingrid Lemmens.
9: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
8: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uitzendbureau DOT personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufke in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburg Beheer failliet. Een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. En het bedrijf Green Wheels stopt met het aanbieden van deelauto's in Meersen. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Green Wheels was 2 jaar actief in die gemeente. De stations in Meersen en Bunde hadden ieder 1 Volkswagen-up van het bedrijf, maar die werden zelden gereserveerd. Green Wheels is na het vertrek uit Meersen actief in nog 9 andere Limburgse gemeentes.

Hittappen L1 met Anvoke en Don't Let Go Love. Ja, duien, trekken, ellebogenwerk in de L1 WhatsApp voor Oet Welke Vief. Dit keer in de battle Hit the Road Jack en Kereme van Julio Iglesias. Oet de Vief van Franco met 73% van de stemmen. Is dit Kereme?

Dit is LA met The Weeknd en In Your Eyes. Wilst je genieten van de beste Limburgstalige muziek? Check dan even de site van ons, l1.nl/Plattenweg. Vindt ze 24/7 Plattenweg Radio. Jongens, wat is dit? Heeft te maken met die update van Nado Soe? Ik heb geen idee. Nou, nog een keer.

Doe maar! En Truc en Andre 3000 met Big Boy, oftewel Outkast. En heja in Hittappen, dit is L1 op de dinsdagmiddag. Hij strakke 1440 hubben voor een nieuwe ronde van het Limburgse tegen. Dat werd smullen. En Dine Vingers af Loetje met Sunbird. Dit is Andreas L1. You have

0: Raccoon. Win je bij L1. Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En waterwagens van de brandweer in Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is nog steeds niet onder controle.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

kriebel. Oh, ik heb zo net tegen. Het is Hit Up onder vier ogen. De podcast staat online via de site l1.nl. Dit keer in gesprek met presentator Twan Huis. Het is de politie.

Dikke beuker van Bebe Rexha en Fateless. Ja, en ik weet zeker, dit is één van Dine favoriete tracks. Geef het even durf via de site l1.nl. Binnenkort kunt we weer starten met een nieuwe ronde van De Vive. Ja, ik zou het hartstikke leuk vinden als tegen Dine Vive op de radio aankondigt. Kent zo wat vertellen bij de koffieautomaten. Mijn Vive is de mens op de radio geweer. Check het via de site l1.nl en drop Dine Vive.

0: Destiny's Child en Say My Name. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. Een nieuwe ronde van de Limburgse terken en de zangeres die ze nooit kost bezeken met een fake ID aan de deur van de club.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door 2 zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag, kort na 4 uur, bij een bushalte in IJsden. Daar stapten 2 mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. 1 verdachte werd snel gepakt, een minderjarige Belg. Naar de ander wordt nog gezocht. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld, dat zegt de LLTB. Een algemeen rekenvoorbeeld gaat uit van een stuk grond van 50 hectare... dat in de afgelopen 6 droge weken iedere week moest worden beregend. Dat kan zo'n 10.000 euro per week kosten en dus een totaal 60.000 euro. Verslaggever Ingrid Lemmens.
7: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
6: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. 2 waterwagens van de Zuid-Limburgse brandweer helpen vandaag bij het blussen van de bosbrand in het Belgische natuurpark Hoge Venen. De brandweerwagens komen vanuit de kazernes in Susteren en Margraten. In het Duitse Monschau zit een crisissteunpunt van waaruit ze worden ingezet in het grensgebied van Duitsland en België. De wagens zijn geschikt voor ruig terrein en kunnen al rijdend water spuiten. Ze hebben elk een capaciteit van 10.000 liter en kunnen het bluswater zelf aanzuigen. Het waterschap is een reddingsactie begonnen voor de grote modderkruiper. Een zeldzame vis die in het nauw is gebracht in een doodlopend beekje bij Herkenbos. Het waterschap heeft daar enige tijd extra water in gepompt. Maar nu is besloten de vissen te vangen en ze over te zetten naar een betere plek. Thijs Belgers van de Visserijbeheercommissie.
8: Ja, het is een icoon van schone, heldere watertoestanden. Het is wel een vis die graag in de modder zit, maar heeft dan een goede waterkwaliteit nodig. En als die er niet meer is en helemaal geen water meer is, ja, dan houdt het helemaal op.
6: De verwachting is dat er een stuk of 10 grote modderkruipers worden gevangen. Ze worden losgelaten in de Postbeek tussen Herkenbos en Vlodrop. En 3 bedrijven zijn vandaag failliet verklaard en dat kost 20 mensen hun baan. In Maastricht is uit zijn bureau DOT personeel failliet. Daar werkten 15 mensen. 3 mensen werkten bij Anna Hufke in Veilen. Dat was een zorgverlener voor hulpbehoevende of dementerende klanten. En in Susteren is Alpa Limburg Beheer failliet. Dat is een bedrijf dat onder meer kantoor- en schoonmaakartikelen verkocht. Daar stonden 2 personeelsleden op de loonlijst. Het weer bewolkt en er trekt een aantal buien over. Tijdens droge perioden met zon wordt het maximaal 22 graden. Vanavond op een bui na droog.

0: Deze dame had ooit zo'n veetje op haar jas, weet ze wel, van beveiliging. Ze wordt een gastvrouw van een hele chique klap. Je hoorde Dua Lipa in We're Good.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs keteerke.
0: Met

Baby, dat steeds veel decibel en dikke beuker. Je hoort de LSDJ Jurgen Better of Alone. Dit is L1. Zometeen Ruud op de radio, L1 vandaag. Inclusief een neuhonde van de Nerdquiz.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En waterwagens van de brandweer in Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is nog steeds niet onder controle.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
12: Met onder andere Walter Trout, Devon Elman Project, Cuban Heels.
11: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
12: Keep the blues alive. Tickets via de doolhof.nl.
13: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
14: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
13: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert. Beweegt Limburg.
15: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
16: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Straight Public and I Ain't Worried op deze dinsdag.
1: L1 vandaag.
0: Om 4:06. Goedemiddag. Dat is leuk dat je erbij bent. Het is natuurlijk een beetje wisselvallig weer geworden. Maar op het Bijltje worstelen ze nog immer met de natuurbrand in de Hoge Venen. Ingewikkelde brand is dat. Hè? En dan nog eens veengrond. Dus ja, dat is allemaal lastig. En dan kent ze wel plusvliegtuig gebroken. Nou, dat is op zich goed nieuws. Want in Genk worden er weer. Die zongen door gestationeerd. Alleen, fik dan net door een paar kilometer weer. En net beschikbaar, want die werden dan allemaal ingezet in Zuid-Europa. Wie kunt dat nu? België houdt geen contract met die maatschappij die blusvliegtuigen had. Nog erger, mensen het werk in Zuid-Europa gedoorhand, komen die vliegtuigen ook niet terug naar België? Nee, die gaan naar Wenen. Want door hadden ze wel een contract en zet de maatschappij dan zin van dichter bij Zuid-Europa, waar ook al die natuurbranden in de regel plaatsvingen. Dus dat is allemaal veel makkelijker. We zijn tevreden over Genk, maar verblieven door in Wenen. En ze zijn dus weg op het bouw, zoals ze nu zo heel nodig zijn. Nu leek me de baan van brandweerman sowieso al ingewikkeld. Of volgens haar Daniels veld dat af en toe wel met. En hij is haar.
2: Hey, en weet ze wat zo'n is bij de vrijwillige brandweer? Veer mogen zelf bepalen of we uitrukken. Belde een boer op, zei dat ik een brouwgoed mijn stallen. Ik zeg ja, gooi er maar flink het water op. Heb ik gedaan, zei dat baat niks. Ik zeg dan over veer niet te komen, want meer kunnen veer ook niet doen.

0: Ken ze binnenkort live gezien, hè? Ton Engels. Op vrijdag 4 september staat de Ongermeer in Theater Landgraaf. Ja, het is natuurlijk het seizoen, ook inmiddels in onze contraille, van de natuurbranden. En Dave dook erin.
1: Razendsnelle spreekbeurt. De tijd
2: gaat nu in. Een natuurbrand is een brand die zich voordoet in een natuurgebied.
3: We zijn aan de rand van het natuurbrandgebied.
2: Als deze zich voordoet in een bosgebied, wordt het een bosbrand genoemd. Dat is de bekendste vorm van een natuurbrand. Dat het de heftigste en meest zichtbare vorm is.
4: Want het is een zwart gebakend landschap.
2: Natuurbranden kunnen zich echter ook voordoen op onder meer heide en een duin- of veengebied.
5: Grootste bosbrand ooit in de Belgische geschiedenis.
2: In een veengebied kan een brand soms weken smeulen onder de grond, waardoor het onopgemerkt kan blijven.
6: Het gaat hier om een veenbrand.
2: De voortplanting van deze vorm van brand, grondvuur genaamd, gaat vrij traag. Maar de brandbestrijding is zeer moeilijk, omdat de vuurhaard moeilijk bereikbaar is.
6: En dat zorgt ervoor dat het blussen nog lastiger is dan normaal.
2: Soms blijven natuurbranden ondergronds de gehele winter doorsmeulen en kunnen vroeg in het voorjaar uit het niets weer oplaaien als het zonniger en droger wordt.
6: Dat het zich onder de grond verplaatsen.
2: Ze komen vooral voor in veengebieden op plekken waar de diepere bodemlagen veel organisch materiaal bevatten en die warm zijn geworden door grote natuurbranden in het zomerseizoen.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: 4:30. Dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald. Hi Dennis.
15: Goedemiddag Ruud. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door 2 zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4:00 bij een bushalte in IJsden. Daar stapten 2 mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. 1 verdachte werd snel gepakt, een minderjarige Belg. Naar de ander wordt nog gezocht. Een in Italië gezochte Turkse man heeft zich schuilgehouden in Limburg. In welke plaats de 23-jarige verdachte in juli werd gearresteerd is niet bekendgemaakt. Hij werd sinds december gezocht voor meerdere zaken, onder meer het bezit en vervoer van wapens, munitie en explosieven. De man is overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte kost boeren veel geld, dat zegt de LLTB. Het in de afgelopen 6 droge weken beregenen van 50 hectare grond kan een boer zo'n €60.000 hebben gekost. Verslaggever Ingrid Lemmens.
16: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
15: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt ook af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. 2 waterwagens van de Zuid-Limburgse brandweer helpen vandaag met het blussen van de grote brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De brandweerwagens komen vanuit de kazernes in Margraten en Susteren. Ze kunnen al rijdend blussen en kunnen 10.000 liter water meenemen. In het Duitse Monschau zit een crisissteunpunt van waaruit ze worden ingezet in het grensgebied van Duitsland en België. Belgische media melden vandaag dat het vuur onder controle is. En het waterschap is een reddingsactie begonnen voor de grote modderkruiper. Een zeldzame vis die in het nauw is gebracht in een doodlopend beekje bij Herkenbos. Het waterschap heeft daar enige tijd extra water in gepompt, maar nu is besloten de vissen te vangen en ze over te zetten naar een betere plek. Thijs Belgers van de Visserijbeheercommissie.
17: Ja, het is een icoon van schone, heldere watertoestanden. Hè. Het is wel een vis die graag in de modder zit, maar heeft dan een goede waterkwaliteit nodig. En als die er niet meer is en helemaal geen water meer is, ja, dan houdt het helemaal op.
15: De verwachting is dat er een stuk of 10 grote modderkruipers worden gevangen. Ze worden losgelaten in de Postbeek tussen Herkenbos en Vlodrop. Het weer bewolkt en dat trekt een aantal buien over. Tijdens droge perioden met zon wordt het maximaal 22 graden. Vanavond op een bui na droog. In de nacht valt er tijdelijk regen. Morgen vooral in het zuiden regen. En bij droog en zonnig weer wordt het maximaal 21 graden.
14: Dank je, Dennis. Tot straks.

0: Lena Carlyle en Leave a Light On. Alleen vandaag op de publieke omroep van Limburg. De provincie in het hart van de Euregio. De provincie waar grenzen eigenlijk net bestond. Katzensprung, daar zit ze op het Belg. En dan één keer gaas geven we dan best wel weer aan Duitsland. Dus ja, vier steken die grens over. Dat is geen enkel probleem. Och, muzikaal gezien. Ken stemmen op een leedje uit Duitsland. Of uit Limburg. Of uit het Belg. Mag het verschil. Ach ja, goede muziek is goede muziek. Of ze nu op Duits, Belg of Limburgs netwerk zit. 0682 1 5 2 5 00. Dan nog even de keuzes.
1: Het grensgevalletje.

0: Mijn stad heeft gouden torens. Mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde. 'S Nachts te slapen.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
2: Ja, stad nummer 1, Juliane Werding uit Duitsland. Geen nicht in die stad, is het uit Limburg op 2 Peter Beker. Die stad is te klein. Of Stef Bos, al een Nederlander, maar woont al gans lang in Antwerpen. En zing toch over Antwerpen. Nummer 3 is Mijn Stad. Laat het weten via de app.
1: Dit is L1 Vandaag.
3: Met Ruud Kleine.

0: Shaboozey en Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: En Blink Twice.
2: L1 vandaag.
0: Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar in een zelfoogstuin groeit niet alleen die eten, maar ook de verbinding met wat ze eet. Ja, ja. Het geeft ruim weten waar het vandaan kunt en het

0: Nog zelf op die bocht leggen in het Hof van Torren. Dat is in dezelfde oogstuin in Toer. Dat ken dat.
1: Het idee om gezonde groenten te eten is wel heel belangrijk voor mij. Voor de gezondheid, ja, een beetje slow food idee.
2: Contact tussen de mensen en natuur. Het is een beetje kwijtgeraakt omdat alles klaar staat bij de supermarkt. En veel mensen hebben geen ideeën van hoe een bepaalde product of groente groeien. We willen heel graag die verbinding maken tussen mensen en hun voedsel. En nog belangrijker is dat de mensen steeds nog gezonder gaan eten.
1: Hier is het onbespoten. Ik vind dat hele belangrijke bouwstenen voor mijn lijf.
2: En ik denk in Zelfshoofdse tuin bijvoorbeeld biedt heel veel kansen voor niet alleen volwassenen, maar ook vooral kinderen. Dat ze sinds klein leren hoe voedsel groeit en ook wat in het seizoen meegroeit. Want heel veel mensen weten ook niet wat er nu in het seizoen bijvoorbeeld in Nederland groeit. Kan dat ook bijdragen, een nieuwe generatie.
1: Ik zie nou ook hoe het groeit en ik eet ook meer met de seizoenen mee. Dus wat er op dat moment is, dat oogstje en dat komt op tafel.
2: Hier in onze Zelfshoofdse tuin. Ze mogen zelfs kiezen wat ze willen eten en ze oogsten vers. En ze geven ook meer waarde. Als je iets zelfs oogst, dan krijg je ook dat smaak van oh, dat vind ik leuk en dat smaakt naar meer.
1: Alles vers geplukt en ja, dat geeft een goed gevoel.
0: Ja, Hof van Torren, zo heet het door de zelfoogstuin dus.
3: L1. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Lewis en Be Alright. De uitslag van het grensgevalletje is bekend. Een leedje uit Duitsland, een leedje uit Belg. Een leedje uit Limburg en dan kent ze stemmen. En Linda zegt, ik kom geen op het Duits, ik kom geen op het Belg. Maar ik zal nooit tegen Limburg stemmen. En Jan zegt, ja, Peter Beker. En ze zijn er niet geweest. Het winnende leedje, Kump. Wat een verrassing, uw eigen provincie. Ongenodigde gasten. En deze stad is te klein. Dank je voor alle appjes.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige pelg. Door 3 vandaag uitgesproken faillissementen raken 20 mensen hun baan kwijt. Onder meer een uitzendbureau in Maastricht is failliet. En waterwagens van de brandweren Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is sinds vanmiddag onder controle.
8: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
12: Hey Frank.
13: Goedemorgen.
12: toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
12: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, meterkast.
12: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hoe weet jij dat nou?
12: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
14: Top! Jij blijft Bob.
13: Maf, Kees.
12: Nou, succes, hè. Hé, en check de brievenbus nog even.
15: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Calvin Harris, My Way. 8:05.
1: L1 vandaag.
0: En met het nieuws uit Limburg. Ja, voorzichtige opluchting zou je het kunnen noemen bij de inwoners van twee wijken in Heerlen. Al zijn de problemen nog lang niet opgelost. Hun buurten werden gisteren door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Wat onder meer betekent dat de politie er preventief mag fouilleren. Buurtbewoners hopen dat er daarmee een einde komt aan overlast en geweld door jongeren.
2: Ik denk dat het goed is. Ik denk dat er wel perk en paal moet worden gesteld aan de gebeurtenissen die hier allemaal worden gepleegd.
3: 8 jaar tot 14, 15, 16. Die hier mogen ze op die fatbike. En die zijn de mensen, die oude mensen die in een rolstoel zitten. Of weet ik veel, hoe anders. En die zijn ze de mensen aan aanvallen. Trekken ze de mensen uit en vallen ze de mensen op de grond. En slaan die mensen. Net een week geleden hadden ze een Poolse man aangeslagen op hier in het park.
4: Die hebben mensen uit de scootmobiel getrokken en zo wat. Ja. En met eieren gooien. Hard optreden.
0: Ja,
4: ja, vind ik wel. Vind ik wel. Want, want dat is al heel lang zo. Hè.
3: Ja, zeker. In eerste geval, mijn mening is dat bij de ouders eerst gaan. En met ouders praten. En dan met de kinderen. Want een kind van 8 jaar of van 10 jaar, dat weet niet veel.
2: Ik vind het wel goed dat de burgemeester doorpakt.

0: De winnaar van Pim Oet Kessel bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, misschien kent ze zichzelf gewoon beloeren en wens het neus een beetje bijhulst aan Kumstrom Isobal in de nieuwsquiz van L1 Vandaag. Met de en de prizenpot, keertjes voor de kasteeltuin en assen van 2 personen met koffie en vlaai arrangementje erbij. Dus het is een complete dag. Heerlijk. Het is natuurlijk een beetje de periode van de natuurbranden en helaas ook in onze contreien. 2 waterwagens van de Zuid-Limburgse brandweer die hand hebben bijvoorbeeld geholpen met het blussen van de bosbrand in de Hogeveen, en dat bedelsje. En nou, met groot gevolg, want de brand is inmiddels onder controle. Dat betekent niet dat de oed is, maar is onder controle. Meer dan 3000 hectare natuur is door verwoest. En België schiet overal hulp vandaan. Nederland, goed Limburg, maar goed Duitsland, Noorwegen en Zweden. Daar kent ze natuurlijk waterwagens gebroken. Daar kent ze vliegtuigen voor gebroken om te blussen. En daar kent ze helikopters voor gebroken. Klinkt dat zo, hè? Ja.
2: Een beetje die extra sensatie, maar dat is wel mooi om te zien natuurlijk. Want leuk is het niet. Maar,
0: Nee, leuk is het net, maar wel mooi om te zien. Dit worden opnames uit de periode van de natuurbrand in Venroy. Jullie die naar de helikopters gingen kijken. Maar de vraag in de L1 Nieuwsquiz van deze dinsdag is: wie neemt ze die helikopters? Wie heet je die? Laat het weten.
1: L1 Vandaag, de Nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

En Don't Leave Me This Way. Ellen vandaag. Met zometeen natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Gewoon de opgave nog wel een keer herhalen. Huur, dat kent ze nog, met spelen. En race naar die kaarten voor de kasteeltuinen. Ook het Limburgse nieuws komt eraan hier.

0: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Wilt stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dieg.
2: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
6: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis weer met Golden eSIM.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Reis slim met Golden eSIM.
19: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
20: 17:30. Dit is het LA Nieuws. Dat hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
21: Hi Ruud. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde gistermiddag kort na 4:00 bij een bushalte in IJsden. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, een minderjarige Belg. Naar de ander wordt nog gezocht. Een in Italië gezochte Turkse man heeft zich schuilgehouden in Limburg. In welke plaats de 23-jarige verdachte in juli werd gearresteerd is niet bekendgemaakt. Hij werd sinds december gezocht voor meerdere zaken. Onder meer het bezit en vervoer van wapens, munitie en explosieven. De man is overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte heeft boeren veel geld gekost, dat zegt de LLTB. Het in de afgelopen 6 droge weken beregenen van bijvoorbeeld 50 hectare grond kan een boer zo'n €60.000 hebben gekost. Verslaggever Ingrid Lemmens.
22: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
21: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt ook af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Twee waterwagens van de Zuid-Limburgse brandweer helpen vandaag met het blussen van de grote brand in het Belgische natuurpark Hoge Venen. Belgische media melden vandaag dat het vuur onder controle is. De brandweerwagens komen vanuit de kazernes in Margraat en Susteren. Ze kunnen al rijdend blussen en kunnen 10.000 liter water meenemen. En het waterschap heeft vandaag een reddingsactie georganiseerd voor de grote modderkruiper. Een zeldzame vis die in gevaar kwam in een droogvallend beekje bij Herkenbos. Het waterschap heeft daar enige tijd extra water in gepompt, maar nu is besloten de vissen te vangen en ze over te zetten naar een betere plek. Thijs Belgers van de Visserijbeheercommissie.
0: Ja, het is een icoon van schone, heldere watertoestanden. Het is wel een vis die graag in de modder zit, maar heeft dan een goede waterkwaliteit nodig. En als die er niet meer is en helemaal geen water meer is, ja, dan houdt het helemaal op.
21: Er zijn 10 modderkruipers gevangen. Ze worden losgelaten in de Postbeek tussen Herkenbos en Vlodrop. Het weer vanavond op een bui na droog. In de nacht valt er tijdelijk regen. Morgen vooral in het zuiden regen. Bij droog en zonnig weer wordt het maximaal 21 graden.
20: Ja, dank je Dennis.

0: Where is my husband?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, de Max Kans op Keertjes voor de Kasteeltuinen. En achtste met de nieuwsquiz. Twee waterwagens van de Zuid-Limburgse brandweerhand geholpen bij het blussen van de bosbrand in de Hogeveen op het Belg. En met groot resultaat, want de brand is onder controle. Nu kent ze natuurlijk vuur te blussen, auto's gebroken, nu kent ze vliegtuigen gebroken, nu kent ze helikopters gebroken.

0: Luswerkzaamheden zoeken in de Os omringende omgeving. En zelfs een eigen provincie, Tietje Truc. Door een Venray, bosbranden, hoge venen in het Hürtgenwald in Duitsland. Nou, het is allemaal in de hoek. En daar kan ze natuurlijk helikopters voor inzetten. En dat gebeurt toch. En die trekken vaak veel bekieks, want het zijn toch leefhebbersvuur. De vraag in de L1 Nieuwsquiz waren welke helikopters zijn dat. Ik ga uit alle inzendingen. Annie aan de telefoon. Annie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar komt ze vandaan, Annie?
1: Uit Herkenbos.
0: Herkenbos. Oh, dat is ook bosrijk gebied, hè?
1: Ook, joh. We hebben het zelf meegemaakt met de Mijnwijkbrand in Brazil.
0: Ja, inderdaad. Dat is schrikken, denk ik, hè?
1: Ook dat, ja.
0: Ja. Zijn die helikopters toen nog gebroek eigenlijk? Dat weet ik niet meer.
1: Dat zijn toen ook gebroek,
0: ja. Ah, ja. Zie ze. Dus daarom wisten ze dit zo, denk ik, of net?
1: Ja, ik heb het ook wel in het nieuws gehoord.
0: Hè. Oh, daar hadden ze nog goed op gelet. Nou, dat is gans goed. Annie, even, ik maak het even spannend. Verdimmen het licht. En maak het een beetje spannend met de muziek. En dan hou ik hier van dicht het antwoord. Welke helikopters werden daar ingezet?
1: Chinook-helikopters.
0: Chinook-helikopters. Ik kijk naar de jury. Jurylid 1, doe me omhoog. Jurylid 2, doe me omhoog. Jurylid 3, och. Ja, dat is het goede antwoord. Chinook helikopters. En dus Annie, mag ik dich met begeleiding naar de kasteeltuin in Arsen schikken. Met koffie en vlaai erbij. Dat is lekker toch?
1: Nou, heerlijk.
0: Kom je regelen, Annie. Veel plezier, hè?
1: Dankjewel.

0: Lief. Ja, eindelijk gaat het regen. Dat is natuurlijk groot nieuws voor de natuur. Een campinggast, die zijn toch misschien gaat minder blij mee. Het verslaggever Ruud van Broekhoven ging op een camping in Velden kieken wie ze dan nu, die campinggasten in ons schöne Limburg, de dag doorkomen.
1: Is die fantastisch?
2: Is hier fantastisch? Behalve de regen, die wel heel nodig is, maar voor de kampeerder minder leuk is.
1: Deed uw caravan vanmorgen open? Wat zag u?
3: Regen.
1: Ja.
3: En daar was ik niet blij mee.
4: Het weer is het weer, hè?
1: Ja. Ach, is altijd wat met het weer, toch?
2: Ja.
1: Maar ik vind het nou wel lekker, hoor. Het is hier fantastisch, ondanks het weer. Want het mooie weer is ingeruild voor bewolking en regen. Maar de campinggasten hier in Velden, die maken er maar het beste van.
3: Je gaat een beetje wat andere dingen doen. Je zit meer binnen. En je schuilt een beetje voor de regen. Maar verder is...
5: Wij fietsen veel, wij wandelen graag. Puzzelen, lezen, heerlijk.
2: Puzzeltje, boekje, kopje koffie.
1: Dat het zo bewolkt is, dat de regen uitvalt, dat deed u niet?
5: Nee, nee. Dat is goed voor de natuur, ja. Toch?
2: We kwamen hier zondag in de korte broek.
1: Ja, hoe voelt dat?
2: Nou ja, gewoon weer hoor. Als van ouds. Maar lange tijd geen lange broek aangehaald.
3: Voor mij mag het rustig 30 graden blijven.
1: Behaalt u?
2: Nee, niet echt. Nee hoor. Het is vakantie, je hoeft niks, je mag alles. Dus.
1: Blijft de korte broek wel aan, ondanks de slechte weer?
3: Die blijft gewoon aan. Die blijft gewoon aan. Ik ga geen lange broeken raken. Nee, dat doe ik niet.
2: Ja, Ruud van Broekhoven door... Maar echt balen? Nee, dat doen we niet.
0: Balen doen ze net op de camping in Velden. Ruud van Broekhoven dus. Nu, Justin Bieber.

0: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee zwartrijders hebben gistermiddag in IJsden een buschauffeur ernstig mishandeld. Eentje is gepakt, dat is een minderjarige Belg. Het waterschap heeft 10 zeldzame grote modderkruipers gevangen om ze te redden. De zeldzame vissen zaten in een droogvallend beekje bij Herkenbos en worden nu op een betere plek losgelaten. En waterwagens van de brandweer in Margraten en Susteren helpen met blussen in de Hoge Venen. De enorme natuurbrand in het Belgisch-Duitse grensgebied is sinds vanmiddag onder controle.
3: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Hey Frank.
8: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
7: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
8: Oh ja, joh.
7: Gereedschapkist, de meterkast.
8: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
7: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob.
7: Maf Kees.
8: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
10: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
11: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
10: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
11: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
12: Brand 3 5 of Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Ruud en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand3 5 of Night.nl.
13: Dit is L.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij L1 vandaag. Net no censuur, tijd voor een neus in het plat. Ja, voor beginnen we ergens in Limburg bij een Bengske langs een wandelpad. Daar stond er natuurlijk honderden van. Vier woorden bij het Bengske van Theo en Els van Bunschot. Gans op de mokerij.
1: Hier is ons bankje.
2: Ja, toen we 45 jaar getrouwd waren in 2019. En bij zo'n gelegenheid hoort natuurlijk ook een cadeau. En de kinderen die hadden een cadeautje bedacht. Ik heb het hier bij me. Een foto van onze geliefde mokerij. En toen bleek dat ze niet alleen een foto van dat bankje hadden gemaakt, maar de hele bank hadden geschonken met een plaatje erbij. En als herdenking aan ons 45-jarig huwelijksfeest. En vandaar dat we met recht kunnen zeggen, ons
3: dit
2: bankje.
3: Dit is ons bankje.
0: Op de mokerij, dus gang er maar eens in de kier zitten. En al jarenlang daalde het aantal toesvisites door de huisarts, door uw verhuisje, huisarts Maud Sluismans, uit Landgraaf.
4: Heel veel ouderen zijn tegenwoordig ook digitaal vaardig. Dus er zijn dingen die dan ook telefonisch kunnen worden opgelost of met een e-consult. We schakelen onze POH ouderenzorg in. Die legt huizenbezoeken af in plaats van de huisarts. Hoewel de huisarts wel altijd in de lead is. Dus ja, het zijn een beetje vertekende beelden, ja, zeg maar.
0: En weer durf je Limburgje. Met de auto ziet ze overal drinnen de sproeiers op de akkers. Want ohne water, ja, gaat de oogst natuurlijk mislukken. Maar al het beregenen, dat kost niet alleen gans veel water. Het kan een boer ook tienduizenden euro's kosten. De huisredacteur Ingrid Lemmens zou hiervoor.
5: Een boer gebruikt gemiddeld 5 tot 8 liter diesel per uur om een gewas te kunnen beregenen. En bij een beregeningsronde kost dat per hectare dan 200 euro. Dus als we uitgaan van een perceel van 50 hectare, is dat ongeveer 10.000 euro.
0: Ja, dat wordt Ellen vandaag met het neus in het plat.

0: Alleen vandaag met daarnet Sonic en It Feels So Good. Dat is een tijd geleden. En uit Limburg gaan we voor Marshmallow, Moonshine en Toes. Nieuws uit Limburg dan. Al ruim een jaar ruzie Danny de Jong uit Bochels en de gemeente over de vele dieren in zijn tuin. De gemeente Simpelveld, waar Bochels bij hoort, vindt dat die dieren weg moeten. Voorstellen en dwangsommen gingen over en weer. Zelfs de burgemeester kwam kijken. Maar de partijen kwamen er niet uit en vandaag was er een kort geding over die zaak. Verslaggever Frank Monen ging langs bij advocaat Reind Ruiter en de eigenaar van die dieren, Danny de Jong dus.
1: Een dromedaris als huisdier of eigenlijk als dier in de tuin, dat heeft natuurlijk bijna niemand in Limburg.
2: Ja, dat hebben we toch wel een aantal in Limburg. Dus,
1: een dromedaris?
2: Een dromedaris, ja zeker.
1: Een kameel, een wilde kat heb je, een schildpad, wat heb je allemaal?
2: Een zebra of een antiloop, het kon van alles.
1: Maar is het dan niet echt een dierentuin bij jou dan? En, het is een woonhuis natuurlijk, gaat het niet wat ver? Dat zegt de gemeente eigenlijk.
2: Ja, waarom gaat het ver? Passieve dieren is gewoon daar. En ik vind, ja, of je er nou 50 hebt of je hebt er 20, als je ze goed verzorgt, dan is het toch goed.
1: Nou, het conflict tussen Danny de Jong en de gemeente Simpelveld duurt eigenlijk al jaren. Hij heeft al allerlei dwangsommen gekregen. Er zijn voorstellen geweest over en weer. Er is gepraat, zelfs de burgemeester is langs geweest. Maar dat allemaal heeft niet tot een oplossing geleid. Eigenlijk wil de gemeente dat alle dieren weggaan. Danny wil ze houden, wil wel wat water bij de wijn doen. Maar hij zegt van ja, sommige katten en zo, die kunnen gewoon niet meer weg. De gemeente zegt vandaag tijdens de rechtszaak wel dat 2 hoefdieren eventueel worden toegestaan. Maar verder wil de gemeente niet gaan. En nu zal de rechter dus daarover een uitspraak moeten doen.
3: De rechter heeft ook gezegd, het is een grijs gebied. Dus er zijn geen absolute getallen voor. Voor elke situatie spelen specifieke omstandigheden. En daar moet ook naar worden gekeken. Dat gebeurt dan ook.
2: We hopen gewoon dat we mogen blijven natuurlijk. Want anders moeten we een andere locatie gaan zoeken natuurlijk. Want de dieren gaan niet weg. Dat is een ding wat zeker is.
1: Ook als de rechter uitspreekt dat ze hem weg moeten.
2: Dan gaan we kijken van een andere locatie. Dus er gaat niks weg meer. Ik heb genoeg weg gedaan.
0: Ja, verslaggever Frank Bonen was
4: L1 Vandaag. Met Ruud Kleine.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een buschauffeur van Arriva is ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde gistermiddag kort na 4:00 bij een bushalte in IJsden. Daar stapten twee mensen in die niet incheckten. De chauffeur probeerde ze uit de bus te zetten, viel en werd buiten de bus geschopt en geslagen. Eén verdachte werd snel gepakt, een minderjarige Belg, naar de ander wordt nog gezocht. Een in Italië gezochte Turkse man heeft zich schuilgehouden in Limburg. In welke plaats de 23-jarige verdachte in juli werd gearresteerd, is niet bekendgemaakt. Hij werd sinds december in heel Europa gezocht voor meerdere zaken. Onder meer het bezit en vervoer van wapens, munitie en explosieven. De man is overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten. Het beregenen van gewassen vanwege de droogte heeft boeren veel geld gekost. Dat zegt de LLTB. Het in de afgelopen 6 droge weken beregenen van bijvoorbeeld 50 hectare grond kan een boer zo'n €60.000 hebben gekost. Verslaggever Ingrid Lemmens.
9: Ja, als een boer een grondwaterpomp met een dieselmotor gebruikt, dan betaalt hij inderdaad voor de diesel. Die pomp kan ook op een elektrische motor of op zonne-energie draaien. En daarnaast betalen de boeren ook belasting aan de provincie voor het oppompen van het grondwater. En hoeveel dat is, dat hangt af van de hoeveelheid grondwater dat de boer onttrekt.
8: De kosten zijn niet voor iedere boer even hoog. Dat hangt ook af van het soort gewas en de manier waarop het groeit. Twee waterwagens van de Zuid-Limburgse brandweer helpen vandaag met blussen van de grote brand in het Belgische natuurpark Hoge Venen. Belgische media melden vandaag dat het vuur eindelijk onder controle is. De brandweerwagens komen vanuit de kazernes in Margraten en Susteren. Ze kunnen al rijdend blussen en kunnen 10.000 liter water meenemen. En het waterschap heeft vandaag een reddingsactie georganiseerd voor de grote modderkruiper, een zeldzame vis die in gevaar kwam in een droogvallend beekje bij Herkenbos. Het waterschap heeft daar enige tijd extra water in gepompt, maar nu is besloten de vissen te vangen en ze over te zetten naar een betere plek. Thijs Belgers van de Visserijbeheercommissie.
10: Ja, het is een icoon van schone, heldere watertoestanden. Hè. Het is wel een vis die graag in de modder zit, maar heeft dan een goede waterkwaliteit nodig. En als die er niet meer is en helemaal geen water meer is, ja, dan houdt het helemaal op.
8: Er zijn 10 modderkruipers gevangen. Ze worden losgelaten in de Postbeek tussen Herkenbos en Vlodrop. Het weer vanavond op een bui na droog. In de nacht valt er tijdelijk regen. Morgen vooral in het zuiden regen. Bij droog en zonnig weer wordt het maximaal 21 graden. Het weer bewolkt en er trekt een aantal buien over. Tijdens droge periode met zon wordt het maximaal 22 graden. Vanavond op een bui na droog.

0: Zeg maar nee, dan krijg je er twee bij L1 vandaag. Want we hadden Rolf Sanchez en Darte Un Beso. En daarna Mr. Props. Net afgelopen pas eigenlijk. And Nothing Really Matters.
1: L1 vandaag.
0: Nou, een beetje dierennieuws. Het waterschap is in Herkenbos begonnen met een reddingsactie voor de grote modderkruiper. Ken je misschien niet? Het is een zeldzame en beschermde vis die nog maar op 3 plekken in Limburg voorkomt en die zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de droogte. Ecoloog Erik Binnendijk leidt die reddingsactie en verslaggever Jos van den Broek, wie anders zou ik zeggen, die ging kijken.
2: Ik ben op zoek naar de grote modderkruiper.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Dit zijn nog geen modderkruipers, maar een aantal giebels.
2: En die moeten ook gered worden?
3: Ja, die nemen we gelijk mee. Het is een beetje zonde om de rest te laten liggen. Dus we verzorgen eigenlijk alles wat een beetje leeft. En wat kikkers, vissen, alles nemen we mee en zetten we over. Dus dat water aanvullen is leuk voor 2 weken. Maar als je dat 6 weken doet, is dat ook niet goed voor die soorten. Dus nu hebben we gezegd van het is klaar. We zijn zoveel jaar ermee bezig geweest. We gaan ze naar de Postbeek overzetten, waar nog voldoende water is. Een hoop andere vis, voornamelijk giebels. En een paar zieltjes, kleine zieltjes. Eens kijken of ik die kan vinden. Als ik nu zie dat we er eentje hebben, ik denk dat er misschien 10 of zo maximaal uitkomen. Geen honderden.
2: U gaat gewoon door?
3: Ja.
2: De hele dag?
3: Ja.
2: Tot de laatste gevangen is?
3: Ja, tot al het modder eruit is en dat alles uitgezocht is. In de modderkruiper, voor de modderkruiper.
2: Dus het is het waard?
3: Ja, zeker weten. Het zijn een van de laatste soorten. Als ze dit kwijt zijn, dan komen ze ook nooit meer terug.
0: Ja, ecoloog Erik Binnendijk was dat. En verslaggever Jos van den Broek was bij hem. Je bent bij L1 op deze dinsdagavond. En dit is Eros Ramazzotti.

Weltdeks onderschat, al in het huilands of het blad. Gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Waar is het nu die gum te doen?

Ziegoed Limburg, Oetmestreek zelfs, Roger Villevoix en Ich vind dich chic. Aan het ing van alleen vandaag van deze dienst. Leuk dat ze erbij was. We zijn tot morgen vroeg om 6 uur weg. En hij is Sarah. Schönen avond.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim €8,4 miljoen. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
11: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
10: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijenga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden.

gezondheidsschiene. Oh, ik heb weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks aan zijn lege stroten, leven is losgeloten.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.